0: terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Nieuwsport Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
10: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
11: Dit is God Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.

0: zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
3: Jesus Christ.
2: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: prins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is,

0: Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
3: Jesus Christ.
2: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorgen hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the stone. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alle

0: God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
3: Jesus Christ.
2: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: ridefame.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
3: De werkweek zit erop.
4: Woehoe!
3: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
5: The Weekend Show.
6: The Weekend Show.
1: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
7: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de

0: fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. Ik hoop dat jullie me allemaal nog een beetje trekken. 2 keer in de week op de radio is niet niks, ook niet voor mij. Maar ik hoop dat ik jullie niet te veel word. En dat jullie nog steeds met plezier luisteren. Dat jullie er wat aan hebben. Dat jullie bemoedigd worden, opgebouwd worden, getransformeerd worden. Dat jullie handvaten krijgen en goudklompjes. En dat jullie gezegend worden gewoon door wat we willen doen om jullie te zegenen. Ik vind het heel fijn om dat ook terug te horen van mensen. Van, weet je, we worden echt gezegend door de uitzendingen, worden bemoedigd. Of ik vind het echt helemaal geen bal aan, mag je ook zeggen. Maar zeg dat dan gewoon even tegen je buurman of zo. Want die kritiek zit ik niet op te wachten. Maar mag hoor, ook helemaal prima. Maar laat het gewoon even weten. Weet je, ga eventjes naar info@johantoet.com. Of naar de website en dan naar het contactformulier. Of naar godradio.nl. En dan kun je ook je bevindingen achterlaten. En dan komt het allemaal goed. Maar het is goed om bemoedigingen terug te horen en getuigenissen terug te horen. Want dat vinden wij fijn. Dan weten we dat we op de goede weg zitten. Dan weten we dat we goed bezig zijn. Weten we zo en zo hoor. Maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Het is soms leuk om te horen van, hey man, weet je, ik heb geluisterd naar je les. En man, ik zat er echt doorheen. Maar het heeft me zo bemoedigd. En weet je, ik kan er weer tegenaan. Of, goh, joh, ik heb iets gehoord. Ik had het nog nooit eerder gehoord. Ik heb er nooit eerder zo naar gekeken. Het heeft me echt gezegend, man. Denk van, oh, lekker, weet je, dat doen we het voor. Weet je, dat doen we het gewoon voor. We doen het om God de eer te geven, maar we doen het om mensen gewoon verder te helpen. Om het lichaam toe te rusten, om het lichaam gewoon fundament te geven. Weet je, en natuurlijk zijn er heel veel mensen die alles weten en helemaal niks meer hoeven te leren. Ik ben niet jaloers. Ik wil altijd nog steeds leren. Elke dag wil ik leren, leren, leren. En ik leer nog steeds elke dag. De dingen die ik 5 jaar geleden dacht allemaal te weten, blijken achteraf maar een fractie te zijn van wat daarover dat te weten valt. Weet je, en hoe ik 5 jaar geleden wandelde, wandel ik nu gewoon alweer heel anders. Hoe ik er toen in stond, sta ik er nu alweer heel anders in. En dat is niet anders in de zin van het tegenovergestelde van hoe ik erin stond, maar volwassener. Omdat je steeds meer diepgang krijgt, je krijgt steeds meer openbaring, je krijgt steeds meer inzicht, je krijgt steeds meer kennis, je gaat dingen steeds beter begrijpen. Ik bedoel, er waren zoveel dingen die ik gewoon helemaal niet begreep. En die ik gewoon steeds beter begin te begrijpen. Vanwege het feit dat ik mijn denken vernieuw met het woord van God. Vanwege het feit dat ik een relatie heb en aan de voeten zit van koning Jezus. Dus ik wil elke dag leren. Als er niks meer valt te leren, dan kan de Heer me komen halen. Maar geloof me, ik ben nog maar een baby. Ik ben nog maar een baby. Heel af en toe mag de speen uit mijn mond. Weet je, en krijg ik een beetje vast voedsel. Maar in die zin nog niet echt helemaal vast. Ik ben nog steeds melk aan het drinken. Ik ben ook nog maar een baby. Net als de rest. Want ik wil namelijk nog steeds elke dag leren. En ik ben niet zo hoogmoedig en arrogant om te zeggen, ik weet alles. Ik weet een paar dingen, maar ik weet niet alles. Ik weet wel alles, want de Heilige Geest onderwijst mij alles. Maar ik weet niet alles wat er te weten valt over alles wat ik weet. Halleluja. Nou, in ieder geval, waar het op neerkomt, lieve mensen, is dat ik nooit te oud ben om te leren. Dus ik ben niet... Ik ben nederig genoeg om gewoon te kunnen zeggen van, hey, ik leer nog steeds elke dag. Ik luister nog steeds teachings. Ik kijk nog steeds onderwijs en preken. Ik lees boeken. Ik lees de Bijbel. Weet je, ik praat met andere broeders en zusters, andere leiders in het lichaam. En ik leer dingen. Ik leer gewoon elke dag weer opnieuw. En gelukkig maar, want anders is het ook maar zo'n saaie bedoeling. En weet je, dus wie jij ook bent en als je denkt dat je alles al weet, oké, weet je, dan, ja, dan kan ik voor jou niet veel betekenen. Maar als jij iemand bent die gewoon graag nog steeds wilt leren, wil vernieuwen, wil herhalen, wil begrijpen, teruggebracht wilt worden naar dat fundament en die eerste liefde en al die dingen meer, weet je, dan ben ik blij dat ik iets voor je kan betekenen. Want het is mijn hart, het is het hart van onze ministry. En het is het hart van mij en Brenda om mensen tot zegen te zijn. Want we zijn gezegend om tot zegen te zijn. Dat is alles. Weet je, we doen het om niet. We hebben het gekregen om niet. En we geven het om niet. Zodat jij gezegend en bemoedigd kan worden. En dat is alles wat ik erover wil zeggen. Halleluja. Alright. Nou, we zijn alweer in een nieuwe les bewandeld. In ieder geval in een nieuwe les beland. Halleluja. Ook ik verspreek me wel eens. En daar is ook genade voor. Want mijn God is een goede God. Maar we zijn beland in les 1:14. Les 1:14. En we hebben het natuurlijk gehad de afgelopen twee weken over heel interessante onderwerpen. We hebben het gehad over het belang van het woord van God. En we hebben gehad over het vernieuwen van je denken. Nou, ik dacht, hoe mooi is het om een les te gaan doen over hoe wij doeltreffend Bijbel kunnen lezen. Want we begrijpen dat het woord van God belangrijk is, want daar hebben we het over gehad. We begrijpen ook hoe we het woord, hoe we ons denken moeten gaan vernieuwen met het woord van God. Maar hoe kunnen we nou doeltreffend het woord van God tot ons nemen? Hoe kunnen we doeltreffend de Bijbel lezen? Ik dacht, dat is misschien een leuke les om met jullie te behandelen. En ik weet dat er zijn veel meer methodes dan de methodes die ik met jullie vandaag ga delen. Maar dit zijn ook methodes. En misschien kun je er wat mee. En ontdek je nieuwe dingen. En kan ik je tools overhandigen waardoor het voor jou makkelijker en leuker wordt om de Bijbel tot je te gaan nemen. Nou, als dat zo is, dan heb ik daar mijn doel mee bereikt. Dus laten we gaan bidden. Vader, dank u wel weer voor uw woord, voor uw waarheid. Dank u wel voor uw tools. Dank u wel voor wie u bent. U bent een machtige, prachtige, liefdevolle God. En iedereen die iets anders durft te zeggen, te denken of te beweren, die mag lekker ophoepelen, Vader, want u bent wie u zegt dat u bent. En u bent geen mens dat u liegen zou. U bent goed. U bent geweldig. Ik hou van u en we loven en prijzen uw naam, Heer. In de machtige naam van Koning Jezus. Halleluja. Halleluja. Alright. Nou, de titel die ik gegeven heb aan deze les is Doeltreffend Bijbel lezen. Doeltreffend Bijbel lezen. En ik wil gaan kijken met jullie hoe we het woord van God doeltreffend tot ons kunnen nemen. En waarom benader ik het woord doeltreffend? Omdat het belangrijk is dat het woord van God zijn doel treft. Amen. Ik bedoel, als je een voetballer in het veld zet en hij begint een beetje tegen die bal aan te schoppen en hij gaat alle kanten uit behalve het doel, dan heeft hij zijn doel niet getroffen. Dan hebt hij een beetje een potje gevoetbald, maar voor de rest hebt hij er niet echt veel van gebakken. Nee, en zo kunnen we het woord van God ook aan alle kanten binnen laten komen, maar we willen ervoor zorgen dat het zijn doel treft. Dat het gaat doen waarvoor het gezonden is. En dat is belangrijk. Dus hoe kan het woord van God ook echt in ons blijven? En hoe kan het ons van binnenuit transformeren naar die nieuwe mens die wij nu geworden zijn in Christus Jezus? Nou, de allerbelangrijkste motivatie om Gods woord tot je te nemen moet zijn dat jij jouw hartsverlangen hebt, dat je een motivatie hebt en een hartsverlangen hebt om God beter te leren kennen. Dat is de allerbelangrijkste beweegreden waarom je Gods woord tot je zou moeten nemen. Zodat je hem beter kunt leren kennen. Gnostis. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En de enige geboren zoon die u gezonden heeft. Dus niet alleen maar om kennis te vergaren. Want kennis alleen, dat blaast gewoon op. Dus we willen het woord tot ons nemen, zodat we God beter kunnen leren kennen. Wanneer we kijken naar Joodse kinderen, die worden opgevoed met de Tenach. En dan kunnen we daar een hele hoop van leren. Als eerste zag je dat die Joodse kinderen de eerste 5 boeken van Mozes, beter bekend als de Pentateuch of de Torah, uit hun hoofd moesten leren. De eerste 5 boeken van de wet, gewoon uit hun hoofd leren. Dat is bizar. Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium, Deuteronomium. Maar dit moesten ze uit hun hoofd leren. Weet je, en dat was gewoon bizar. Maar als zij daar heel goed in bleken te zijn, mochten ze ook nog een keer de kleine en de grote profeet uit hun hoofd gaan leren. Nou, die kinderen die doen niks anders dan de hele dag het woord reciteren, het woord mediteren en het woord daardoor dus ook memoriseren. En wat we heel vaak horen is dat als christenen in de Bijbel hebben gelezen, dat ze vrijwel direct daarna alweer zijn vergeten wat ze precies hebben gelezen. Weet je, ik ken ook heel veel verhalen van mensen die, en inclusief ikzelf heb daar ook heel erg veel last van gehad, dat ze kunnen 2-3 uur lang naar een serie kijken, niks aan de hand. Maar dan gaan ze de Bijbel lezen, vallen ze na 2 minuten in slaap, worden hun ogen zwaar. Waarom is dat? Het is niet omdat het woord zwaar is. Het is niet omdat het niet interessant is wat we lezen. Dat is gewoon een geestelijke macht die niet wil dat jij die waarheid tot je neemt. Heb je daar wel eens over nagedacht? En dat kun je gewoon counteren, verbreken en wegsturen in de naam van Jezus. Al moet je luciferstokjes tussen je oogleden zetten, zodat je ogen open blijven staan. Maar lees zoveel als je kunt lezen. Halleluja. Anyway, heel vaak hebben mensen dus, oké, ik heb de Bijbel gelezen, maar ik weet gewoon niet meer, ik weet niet meer wat ik gelezen heb. Weet je, en ze vergeten het eigenlijk meteen. Nou, het zegende is wel op het moment dat ze het aan het lezen waren, maar het is niet neergedaald in hun hart. En dat komt omdat er meestal oppervlakkig wordt gelezen en niet specifiek en dus doeltreffend wordt gelezen. Nou, laten we eerst eens kijken naar wat het woord van God zegt over het tot ons nemen van het woord en het belang hiervan. In Joshua 1 vers 8 staat, dit boek met deze wet, dus dit boek, dit woord, de Bijbel, met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Zie je, God leert ons dat als wij zijn woord dag en nacht overdenken, dus dat we er dag en nacht mee bezig zijn, dat we dag en nacht door ons denken heen laten gaan en er continu over nadenken. Uw woord zegt dit, uw woord zegt dat, uw woord zegt zus, uw woord zegt zo, uw woord zegt dit, uw woord zegt dat, uw woord zegt zus, uw woord zegt zo. En we zijn er continu over aan het nadenken en we leren daarna handelen. Hoe zou God op deze manier, wat zou Jezus nu gedaan hebben in deze situatie? Wat zegt het woord daar ook weer over? Oh ja, het woord zegt dit erover. En je gaat daarna handelen, je gaat het toepassen. En dan brengt dat voorspoed in ons leven, in al zijn facetten. Want dat is wat het woord zegt. Dan zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Ik wil verstandig handelen en ik wil dat mijn wegen voorspoedig zijn. Ik wil wandelen in de wil van de Vader en ik wil hem kennen. Van aangezicht tot aangezicht. Weet je, een wijs mens gehoorzaamt en omarmt het woord van God als was het zijn levensadem. Als was het zijn enige bron van bestaan. Dat is wat een wijs mens zou doen. Deuteronomium 6, vers 6 tot en met 9 staat: deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Niet, nou, het zou leuk zijn als je ze opslaat. Nee, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en u moet erover spreken. Weet je hoe belangrijk het is om je kinderen in te prenten, de woorden van God, in plaats van alle troep en alle ruis en alle bagger die ze overal te horen krijgen? Op social media, televisie en weet ik wat allemaal. Ze zitten helemaal verzopen in hun telefoon, in een tablet of computerspelletje of wat het ook is. Al die troep, nee, je moet de woorden van God bij hun inprenten. En je moet erover spreken. Het moet continu uit je mond komen. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden. En u moet ze als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Met andere woorden, je moet ze gewoon constant voor ogen houden. Het woord van God. Constant voor ogen houden. Weet je, en u moet ze op de deurposten van uw huis en uw poorten schrijven. God leert ons dat we zijn woorden moeten bewaren in ons hart. Dit betekent dat we er heel bewust mee bezig moeten zijn om het te kunnen begrijpen en om het zo tot ons te kunnen nemen, zodat het niet gelijk geroofd kan worden door de boze. En Marcus 4, vers 15 zegt dat de Satan komt en het woord rooft dat in ons hart gezaaid is. Maar wij moeten ervoor zorgen dat hij het niet kan roven. Wij moeten waakzaam zijn en wij moeten er zo op mediteren en er zo mee bezig zijn dat hij niet meer kan roven. Op het moment dat jij logos tot je neemt en het daalt neer in jouw hart en het wordt een openbaringskennis, het wordt rema, kan de Satan komen wat hij wil, maar hij kan het niet meer roven, want het is rema geworden. Het is levend voor jou geworden. Het is levend voor jou geworden. Het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard, weet je, en het wordt levend voor jou, in jou. Dus we moeten onszelf er niet alleen in onderdompelen, maar we moeten ook onze kinderen in onderdompelen. We moeten er constant over praten. Zijn woord moet constant in ons mond zijn. Ons hele zijn, ons hele hebben en houden zou ondergedompeld moeten worden met het woord van God. Halleluja. En het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we het woord tot ons nemen. Want het laat ons onze Vader zien. Het laat ons Jezus onze Verlosser zien. Het laat ons de Heilige Geest zien. Onze vertrooster, onze leraar. Het laat ons alles zien. God zegt in Psalm 40 vers 8, toen zei ik, zie, ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. In de boekrol is over God geschreven, is over Jezus geschreven. In de boekrol, in de Bijbel. Colossense 3 vers 16 zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Niet een heel klein beetje, 1 Bijbeltekst, 2 Bijbelteksten. In rijke mate in u wonen. Het woord is onmisbaar voor iedere gelovige die een serieuze wandel wil met de Heer. Onmisbaar. 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17 zegt dat heel de schrift door God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, zodat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Ja, dus, man, weet je, als je die teksten gaat ontleden, heel het woord van God is door God ingegeven. De Bijbel, het geschreven woord, is door God ingegeven. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest. En het is nuttig om ermee te onderwijzen. En als je iemand onderwijst, dan wordt hij die onderwezen wordt wijs. Het is om ermee te weerleggen. Als iemand komt met een leugen, als iemand komt met een valse doctrine of een dwaling, kun je het woord nemen om vervolgens te weerleggen wat die ander probeert je op te leggen. Het is gegeven om te verbeteren, zodat we een betere versie worden van onszelf, zodat hij die in ons is zichtbaar begint te worden en niet wij zelf. Weet je, opdat we opgevoed zouden worden in de rechtvaardigheid. Dat we begrijpen dat we rechtvaardig zijn. Je bent rechtvaardig, handel dan rechtvaardig, wandel rechtvaardig, doe rechtvaardig, wees rechtvaardig in heel je doen en laten. Zodat elk mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Volmaakt. Colossenzen 3 vers 16 zegt dat we volmaakt zijn in Christus Jezus. Dat we volmaakt zouden zijn. Tot elk goed werk volkomen toegerust. Man, dit is powerful, man. Dit is powerful. Het hoort in rijke mate hoort het in ons te wonen, lieve broeders en zusters. Zodat we geestelijk kunnen groeien. Weet je, en ook kunnen we door de kennis van het woord kunnen we leren wandelen in onze autoriteit en onze ware identiteit. En dat is noodzakelijk voor een overwinnend leven. Weet je, het belang van het woord waar we het over gehad hebben laat jou allemaal van dat soort dingen zien. Maar in Johannes 14 vers 26 staat: maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Dus de Heilige Geest, de trooster, die ons gegeven is, die zal ons in alles onderwijzen, en ons alles in herinnering brengen wat ik u gezegd heb, zegt Jezus. Maar als wij het woord van God niet in ons hart zaaien, als wij geen kennis hebben van het woord van God, als wij ons denken niet vernieuwd hebben met het woord van God, als wij het woord van God niet opslaan in ons, dan kan de Heilige Geest dat ook niet in herinnering brengen. Hij kan niet iets in herinnering brengen wat je niet weet. Kom, ik breng eens in herinnering. Wat? Ja, niets, want je hebt het niet in je, dan kan ik het ook niet in herinnering brengen. Hij brengt je in herinnering alles wat Jezus gezegd heeft. En Jezus is het woord en het woord spreekt tot ons. Maar als het niet tot ons gesproken heeft, kunnen we er ook niet aan herinnerd worden. Het is dus zeer belangrijk, het is noodzakelijk zelfs, dat wij het woord van God opslaan in ons hart, opdat het ons kan vernieuwen en ons helpt te leren leven vanuit onze nieuwe mens. Dus hoe doe je dat dan? Hoe sla je het woord van God op in jouw hart? Hoe zaai jij het woord in de goede grond van jouw hart? Hoe lees je doeltreffend het woord van God? Nou, in Markus 4 vers 14 staat: de zaaier is hij die het woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is. In wie het woord gezaaid wordt en als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op steenachtige grond gezaaid wordt. Die als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen en geen wortel in zichzelf hebben. Maar zij zijn mensen van het ogenblik. Als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen daarbij en ze verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt. Zij horen het woord en nemen het aan en ze dragen vrucht, de ene 30, de ander 60 en de ander 100-voudig. Jij moet er dus voor zorgen dat jouw hart goed is om in te zaaien. Dit doe jij door vrijwel alleen maar ruimte voor het woord van God te creëren en geen ruimte te laten voor andere doctrines. Geen ruimte te laten voor andere ideologieën. Geen ruimte te laten voor andere opvattingen of wereldse filosofieën. Dan is de grond niet bezaaid met allerlei onkruid en dan krijgt het zaad de ruimte om te groeien. Dan wordt je grond van je hart niet hard, rotsachtig. Dan wordt het niet oppervlakkig. Dan wordt het niet vol met doornens en distels. Als je er ruimte laat om het woord van God in te zaaien. Dus dan krijgt het zaad de ruimte om te groeien. Nou, dit zaaien door het woord, dat doe je door het woord constant tot je te nemen. En zoals ik al vaker gezegd heb, om ook door te gaan doen wat het woord van God zegt. Je hoort het woord, je neemt het aan en je past het ook toe. Dan zul je pas vrucht gaan dragen. Jezus zegt in Lucas 6, vers 47, ieder die naar mij toe komt en mijn woorden hoort en ze doet. Dus iedereen die tot mij komt, iedereen tot mijn woord komt. Iedereen die naar mij toe komt en mijn woorden hoort en ze doet. Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde. Hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Zie je dus, wij moeten zijn woorden horen en we moeten zijn woorden doen. En voor God is dat een verstandig man. Dat is een verstandig man, want dan bouwen we namelijk op de rots en niet op alle andere troep en zand en puin en weet ik wat allemaal, zink, zand, noemen ze zoiets. Maar laten we gaan kijken hoe we het woord doeltreffend tot ons kunnen nemen. Dat wil zeggen, zodat het ook echt binnenkomt bij ons. Zodat het ons vernieuwd, transformeert en zodat het openbaring kan worden in ons. Nou, allereerst kies een bepaalde bijbeltekst dat jou aanspreekt of een bepaald bijbelgedeelte. Dat is het allereerst wat je gaat doen. En dan ga je vervolgens die tekst of dat gedeelte ga je overschrijven op papier. Zeg ieder woord dat je overschrijft direct hardop. En we noemen dit reciteren. Je herhaalt als het ware iets wat je hebt gelezen. En dat doe je meerdere keren achter elkaar. Voorbeeld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo ga je dat dan iedere keer doen. Maar je gaat het opschrijven. Al zo lief. Of want zo lief heeft God de wereld gehad opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo heb je het opgeschreven en terwijl je het opschrijven was, ging je het zeggen. Daarna ga je als het ware vanzelf dat bijbelgedeelte memoriseren. Omdat je het zo vaak aan het herhalen bent, tijdens het reciteren ga je het automatisch memoriseren. Dat wil zeggen, je herhaalt als het ware ieder woord, iedere zin net zo vaak, totdat je het gedeelte makkelijk kan reciteren zonder na te denken. Dan heb je het gememoriseerd. Nou, er zijn twee dingen waar we eigenlijk op moeten letten. Je kunt het opslaan in je korte termijn geheugen. Dat betekent dat je het weet op het moment dat je het erin stopt, maar na een week ben je het alweer vergeten. En dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld een toets moet doen of zo, weet ik veel. Ik moest een keer een toets doen. En toen heb ik gewoon alle vragen met antwoorden heel snel allemaal geleerd. En toen een uur later ging ik ze allemaal doen, maar een week later wist ik ze niet meer. Maar ik was wel geslaagd. Dus dat is korte termijn geheugen, zoals heel veel studenten dat vandaag de dag doen om hun diploma te halen. En daarom heb je van die slimme mensen wandelen werk in de supermarkt. Amen. Maar trouwens, dat bedoel ik niet denigerend, om het maar even zo te zeggen. Maar ze hebben allemaal een diploma. Alleen, ze hebben gewoon niet echt geleerd hoe ze het hadden kunnen leren. Ze hebben het opgeslagen in een korte termijn geheugen. Niet allemaal overigens, maar heel veel wel. Alleen om dat papiertje te kunnen halen. En dat is jammer. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Even terug naar de basis, naar de kern. Dus je hebt je korte termijn geheugen waar je het op kunt slaan. Maar je hebt ook bijvoorbeeld je lange termijn geheugen. Kijk, als je bijvoorbeeld in het geval van het vernieuwen van jouw denken het woord van God opslaat in je korte termijn geheugen, heb je daar niet heel veel aan. Het is handig bij een toets, maar je hebt er niet veel aan als het gaat om het woord van God. Het zal jou niet transformeren. Het landde namelijk niet in jouw hart. Het kan dus zijn dat je probeert om het in je korte termijn op te slaan. En dat je dan die dag die bijbeltekst hebt gememoriseerd en zo. En dat je dan 3 dagen later het niet meer weet. Daar wil ik wel een kantlijn bij zetten. Dat betekent niet dat het woord van God niet in je hart is gezaaid. Je bent ermee bezig geweest. Je bent ermee aan de slag geweest. En dat zaad is gezaaid. En ergens moet het een keertje vrucht gaan dragen. Alleen kan het proces langer duren als je er niet gewoon constant op mediteert. Als je er niet constant mee bezig bent. Maar het is heel goed om gewoon elke dag proberen zoveel mogelijk op te slaan. Ook al ben je het dan een dag daarna alweer vergeten. Maar eigenlijk is het wel in jou gezaaid. En kan de Heilige Geest je dat uiteindelijk in herinnering brengen. Het is niet helemaal verkeerd. Alleen we willen het niet opslaan in ons korte termijn geheugen. We willen het opslaan in ons lange termijn geheugen. Als je het in je lange termijn geheugen opslaat, dan wil dat niets anders zeggen dan als je het woord geheel en al eigen hebt gemaakt. Ze zeggen wel eens van, ja, je moet het uit je hoofd leren. Nou, in het begin is dat misschien wel zo, maar bij jou moet het van je hoofd naar je hart gaan zakken. Dus dat logos, dat geschreven woord, dat moet, wat je tot je hebt genomen, dat moet uiteindelijk rema worden, openbaring worden in jouw hart. Het moet gaan zakken naar jouw hart en dan moet het openbaring worden. En op het moment dat je dat doet, komt dat woord als het ware tot leven in jou. En als dat gebeurt, raak je het nooit meer kwijt en vergeet je het ook nooit meer. Dan wordt het als het ware deel van jou. Nou, als je dit doet, dan moet je het geleerde minimaal een week laten incuberen en resoneren binnen in jou. Dat wil zeggen, je bent er de hele week mee bezig. En je bent het constant aan het herhalen. Totdat je het bij wijze van spreken kunt dromen. Dat je het gewoon kunt dromen. Oh, wat staat er in Johannes 1 vers 1? Nou, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, en je kan het gewoon dromen. Je kan het gewoon dromen. Weet je, en dat is zo belangrijk dat je het laat incuberen in je en dat je ermee aan de slag gaat. En begin gewoon met één Bijbeltekst per week. Who cares? Je hebt de rest van je leven om het woord in je op te slaan. Maar begin met één Bijbeltekst. Als dat heel makkelijk gaat, dan doe je er een tweede. Als dat heel makkelijk gaat, doe je een derde. En ga zo maar door. Weet je? En vraag altijd eerst aan de Heilige Geest om jou te helpen om het woord te onthouden en te begrijpen. Want hij onderwijst jou en hij brengt in herinnering. Ik heb net ook al gezegd. Hij zal je in alles onderwijzen en je alles in herinnering brengen wat ik je gezegd heb. Weet je dus? Nou, een andere methode is een Bijbelverhaal of een gedeelte nemen en deze grondig bestuderen. Je kiest dus een verhaal of een gedeelte en je gaat deze zin voor zin ga je die overschrijven. En dan ga je naar alle referenties kijken die bij die tekst horen. Die teksten schrijf je ook allemaal op. En dan weer hun referenties. Je kijkt naar de context, je kijkt naar de achtergrond. Aan wie, waar en wanneer werd het geschreven en ga zo maar door. Zo creëer je een steeds beter begrip en steeds meer inzicht in hetgene wat je aan het lezen bent. Dus dat is een hele goede tool, zeg maar, om dat woord op te slaan. Om te begrijpen waar het over gaat. Zoals we bijvoorbeeld begrijpen dat bijvoorbeeld Handelingen gaat, hè, over hoe de apostelen na de uitzondering van de Heilige Geest de dingen begonnen te doen die Jezus hun opgedragen had om te doen. En zo hoe ze het evangelie begonnen te verkondigen, de zieken begonnen te genezen en al die dingen meer. Ze waren er al mee bezig. Ze mochten het al een paar keer doen toen Jezus hier op aarde was. Maar nu was de opdracht voor hun om heen te gaan en zichzelf te vermenigvuldigen. En ook voor ons overigens. Maar je kan in de context dat zien. Je kunt zien hoe Saulus Paulus werd. En je kunt zien hoe hij vervolgens naar de heidenen ging. En hoe Petrus vervolgens. Dus je gaat die hele context ga je begrijpen. En je gaat de hele missiereizen die ze gedaan hebben ga je begrijpen. En hoe het allemaal in zijn werk ging. En ga ze maar door. En dat komt omdat je dan zo'n Bijbelboek of zo'n Bijbelgedeelte gaat ontpluizen als het ware, zeg maar. En dan krijg je een beter begrip en inzicht. Nou, het is ook goed om bijvoorbeeld een bepaald topic te nemen van de Bijbel. En als je een bepaald topic neemt van de Bijbel, bijvoorbeeld, laten we zeggen, ik neem een topic genezing. En dan ga ik alles onderzoeken aangaande genezing. En elke tekst die er betrekking op heeft, elke verwijzing die er is. En voordat je het weet, begrijp je heel veel meer op dat gebied, als dat je gewoon af en toe een boek leest of een preek luistert over dit thema. Dus je moet niet alleen maar oppervlakkig lezen. Maar je moet juist actief en intensief bezig zijn met het woord van God. Wat zorgt voor verdieping, wat zorgt voor meer kennis en wat zorgt voor inzicht. En dit is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat we dit doen. Want de Bijbel zal veel meer tot leven gaan komen. Het zal veel meer gaan doen in je leven. Je zult dan als het ware doeltreffend Bijbel gaan lezen. Doeltreffend. Nou, ik zie het ook een klein beetje als een workshop, deze les. En dus ik wil je wat handvaten gaan geven. Of ik heb je wat handvaten gegeven om hiermee aan de slag te gaan. Maar ik wil je ook vragen om gelijk toe te gaan passen. Weet je, ga gewoon een rustig plekje opzoeken ergens waar je bent. Weet je, en vraag de Heilige Geest om je te helpen. En ga dan gewoon een Bijbelgedeelte uit je hoofd leren. Ga het gewoon gelijk doen. Leer gewoon een Bijbelgedeelte uit je hoofd wat jij interessant vindt. Ik vind het een hele goeie om uit je hoofd te leren om mee te beginnen. Markus 4 vers 14 tot en met 20. Dat je dat eerst gaat leren uit je hoofd, dat is over de zaaier die het woord zaait. En dan is het langs de weg gezaaid. Dan is het op rotsachtige grond gezaaid. En is het tussen de dorens en de distels gezaaid. En uiteindelijk is het een goede grond gezaaid. Het gaat over de vier type grond die we kunnen hebben in ons hart. En soms zitten we in die fase, soms in die fase. Maar je moet zorgen dat je altijd in de laatste fase zit. Zodat we vrucht dragen 30, 60, 100-voudig. Dus ik wil je vragen om dat gewoon te gaan memoriseren voor jezelf. En kijk hoe het je afgaat. En ik weet zeker binnen een half uur kun je het uit je hoofd. En dan is het in je korte termijn geheugen. En als je dan de hele week erop gaat memoriseren, dan weet je het over een week ook in je lange termijn geheugen. Amen. Nou, schrijf het op als je het hardop leest. Weet je, ga het memoriseren. Probeer er zoveel mogelijk van op te slaan. Maar probeer in ieder geval de context tot je te nemen. In welke context is dit geschreven? Weet je, en dan, dan kun je dit voortaan gaan doen of niet. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Ik hoop dat je weer hier iets aan had en dat je wat tools hebt gekregen. Ga lekker het woord tot je nemen. Ga je lekker erin onderdompelen. Weet je, en je zult God steeds beter leren kennen. Dat is alles waar het om draait. Hey, een hele dikke vette zegen en een geweldige goede week toegewenst. En ik hoop jullie weer te mogen verwelkomen in een nieuwe aflevering. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.
4: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
5: Today I'm continuing a series talking about the believer's authority. This is the end of my second week of teaching on this. And I tell you, I've said a lot. I've said some things that are just so contrary to the way most people believe. And yet these are the things that, to me, it's just like connected the dots. I've wondered about, why did it take God 4,000 years to bring Jesus into this earth? Couldn't he have come some other way? Why is it, if God is God, why doesn't he just heal everybody? Why doesn't he just heal me? Why doesn't he prosper me? I've prayed. I'm ready to receive. Why doesn't God just do these things? I guarantee you, I've had those same questions asked of me hundreds and hundreds and hundreds of times. And it basically all comes back to not understanding authority. God is the author of all power and all authority, but he gave that authority to physical human beings. And in a sense, I know some people won't like this terminology, but in a sense, God tied his own hands. He cannot just come down and heal a person if that person is yielded to the devil. Or it doesn't have to be like you're in total sin or rebellion towards God, but if you're believing a lie, if you're believing, well, the doctor says I'm going to die. And if what the doctor says is more real to you than what Jesus said in his word, that he heals all of our sickness and all of our diseases, then whether you mean it or not, whatever you believe is going to have authority and power in your life. And so if you have believed a lie, you have tied the hands of God and you keep him from working. So this answers all kinds of questions. I've dealt with so much, I haven't got time to go back and deal with all of that again. But what I want to do, I want to tie this into a teaching that I did back in the month of December on our television programs. If you remember, I taught on the Word became flesh, and I spent 2 weeks talking about the virgin birth and leading up to that, and it all of this fits together. It's like this teaching on the Word became flesh is like the hand that goes inside of this glove. That's how closely these things fit. And everything that I've been teaching about God is the source of all power and authority, and God spoke. That's how he releases his power and authority, is through words. He cannot lie. And so when he says something, it becomes a covenant. He can't break it, or the whole universe would self-destruct. And when he created Adam and Eve in Genesis chapter 1, he gave them dominion by speaking and saying, you have dominion. And for him to do that, he limited what he would do on this physical planet through people. God is a spirit, John 4:24. He can only flow through people. He will not operate outside of people. That statement right there is very offensive to a lot of people, but that's what I've done for 2 weeks, has been trying to explain all of these things. So God has bound himself by his word, and he is not going to flow without us. If it was just up to God, every single person would be blessed, healed, prosperous, walking in total joy, victory, and power. If it was just up to the devil, who is also a spirit being, an angelic being, well, then every person would be sick and poor and depressed and defeated. But neither God nor the devil controls this physical world directly. They only exert power through people. And I've used so many scriptures saying all of this. And so this is the reason that when God created Adam and Eve, I was saying these things at the end of my program yesterday, and I just wanted to go further in saying this. But when God created mankind, he yielded control to them. He had ownership. You know, there's scriptures that say the earth is the Lord's and the fullness thereof. Well, yes, he owns it. It belongs to him, but he gave the management of it to physical human beings. Psalms 115, verse 16, the heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth hath he given to the sons of man. So he gave control and management of the earth to people. And when people yielded that control to Satan, we are the ones that created Satan. And Satan became the god of this world, not using superior angelic power, but using human authority and power. And he still has to have us cooperate with him in order for him to be able to do anything. But let me go back to the fact that when he gave authority to mankind, that meant that he no longer could just do things in this earth independent of people. He had to flow through people. So when he created the first man, he just spoke him into existence, and just like that, it happened. But after sin entered this earth, after we gave that dominion to Satan, God still had to speak the second Adam into existence, but he had to do it through people. And the reason it took 4,000 years after the fall of Adam and Eve for Jesus to show up was because he couldn't speak directly independent of people. He had to speak through people. And there were just very, very, very few people who were in tune enough with the Lord to be able to hear from him and speak these things forth. And then even if God showed somebody something that needed to be spoken, it took a lot of faith. Like in the 7th chapter of the book of Isaiah, Isaiah said, "Behold, a virgin shall conceive and bring forth a son." Man, I'm glad God didn't tell me to prophesy that. Did you know you're putting your whole life and ministry on the line when you say a virgin is going to have a child? That's just outside of the realm of possibility. But Isaiah was faithful enough to go ahead and speak that a virgin was going to conceive. And then Isaiah also said in chapter 9 that his kingdom be an everlasting kingdom. He'll be the everlasting God, and on his the increase of his government, and there will be no end. And he prophesied things. Micah prophesied all kinds of things. Malachi prophesied. All of these people. I just got through reading Zechariah. Zechariah even said that he would be betrayed for 30 pieces of silver and that they would cast the money into the potter's field. And that was exactly what happened with Judas betraying Jesus. All of these things had to be spoken. God spoke the first Adam into existence. The second Adam had to be spoken. Where he was going to be born, when he was coming, that he would be the King of Kings. He'd be conceived of a virgin, and on. All of those things had to be spoken. And God couldn't find any one person that did do it. So it took 4,000 years for God speaking a little bit here and there. And then in Luke chapter 1, the angel Gabriel appeared unto Mary and made a proposal. Rather than God just coming and impregnating her against her will, that's not godly, he made a proposal. And there were prophecies, the prophecy of Isaiah that a virgin would conceive. So I'm sure that Mary had probably considered it, but she had probably had no idea that it was her, or she at least needed a confirmation that this was really God, that it was going to happen to her. And so Gabriel came and spoke these things and prophesied to her that she would conceive a child supernaturally, not through a man, but through the Holy Spirit. And when Mary received the proposal, then the Holy Spirit overshadowed her. And you know what he did? He took all of these words, and just like it says over here in John chapter 1 and in verse 14, it says, "The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." That is so appropriate to say that the Word became flesh, because that's how Jesus' physical body was created. Now, Jesus, according to Colossians chapter 1, verse 16, he created all things. Everything was created by him. So Jesus is God. He existed all of the time. He existed before the world existed. Everything was created by him. But his physical body had to come into this earth, and it happened through this virgin birth, and the Word became flesh. This Holy Spirit took the Word, and the Word impregnated Mary. Look in John chapter 1, in verse 1, it says, "In the beginning was the Word." This is just like Genesis 1:1. In the beginning, God in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. And then that Word became flesh and dwelt among us. If you understand all of these things, it just really empowers me. There's some people that think, well, God's God. Who cares how He does things? If you don't have any understanding of how God does things, well, then it just puts you in this position to where you believe God can do anything, but you have no assurance whether He will. But once you understand these things, you can understand that this is how I also conceive. In the same way that a child has to be conceived, the stork doesn't bring them. You don't get pregnant by standing next to somebody else who's pregnant. I'm not going to go into further explanation. I just assume that everybody understands this. But you have to be impregnated. And Mary had to be impregnated, but instead of a man producing the sperm, the Word of God became the sperm. It says in 1 Peter chapter 1, verse 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the Word of God, which lives and abides forever. The word for seed there is the Greek word spora, where we get spore from, how a flower pollinates itself. And according to W.E. Vines, who's wrote a commentary on Greek and Hebrew words, the word spora is a derivative of the word sperma. And so in the same way that a man produces a sperm and impregnates a woman, the Word of God is that incorruptible seed, sperm. And that Word became the sperm that produced the body of Jesus. This is amazing to me that even God Himself, He created these natural laws. And God Himself, Almighty God, would not violate His own laws. Birth had to happen the way that He created it. But instead of a man providing that seed, God's Word was a seed. It was completely within the confines of what He had created. It's just that the sperm came not from a man, but from the Word of God. The Word of God is a sperm. If God Himself is limited to these physical laws that He created, well, then who do we think we are that we can just somehow or another violate them? There are people that are praying for healing, but have you taken the seed of God's Word and planted it in your heart and let it germinate and produce healing? Or are you just praying and asking God to just drop it on you somehow? See, this is what the average Christian is doing. They don't understand these things that we're talking about. And so they just think, well, God, you're God. You could heal me if you wanted to. No, He can't. He's created laws. He's bound Himself. There are physical laws. There are spiritual laws. And God has bound Himself by it. And, you know, one of them that I've used often during this series is James chapter 4, verse 7, where it says, submit yourselves therefore unto God, resist the devil, and he'll flee from you. You have to submit unto God. You have to resist the devil. Many people are submitted unto the devil, and they're resisting God. They may not be doing it intentionally, but nonetheless, they're going against all of the laws of God. For instance, here's just one of those laws over in Proverbs chapter 18, verse 21. It says, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. That is saying that death and life, not only life, but death and life are in the power of your tongue. And there are many people that are cursing themselves with their own words. Every time somebody says, how are you? Oh, man, I'm dying. I'm dying. And you just speak forth death. And some of you think, well, I'm just telling the truth. Well, again, you could turn over to Mark chapter 11, where Jesus talked about cursing that fig tree, and His disciples said, how did you do that? And He said, whosoever will say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. There is a law of God. You will have what you say. Most people are saying what they have instead of having what they say. And some people think, well, that's just a play on words. No, it's huge. If all you do is speak what the doctor says, what you feel, what your bank account says, if all you speak are the words that go along with what you see, taste, hear, smell, and feel, not what you believe, then you're hung by your tongue. It's a law of God. And you say, well, I didn't know that. Just because you don't know it doesn't mean it doesn't work. Did you know a person, somehow or another, could walk off of a 20-story building and they may not be aware of the law of gravity, but it is existence and it'll kill you, whether you understand it or not. You've got to understand that, you know, a moving object tends to stay in motion until you apply a brake and stuff. And if a person doesn't understand that and they go around a corner too fast, they aren't going to make that corner. They're going to go off the road. They're going to get killed. And that may not have been intentional. But if you're ignorant of that law, if you're ignorant of how it works, it'll still kill you. There are spiritual laws. And most people, see, just don't understand this. And they think that God could just do whatever he wants to do. That's not true. He gave us authority. He put down laws, spiritual laws. What you'll have what you say, that death and life are in the power of the tongue. And people just ignore this on a routine basis and they pray. And then if they don't see God come through, if they don't see the healing come, the prosperity, the deliverance, they get mad at God. Like, God, why didn't you do this? Man, that's ignorance gone to seed. I'm not meaning that to be cruel to anybody, but I am trying to defend the integrity of God. It is because of his integrity, because he cannot, will not break his word, that God doesn't just intervene and do everything that you need. He made it very clear that he is a good God and that he wishes nothing for you but life and life more abundantly. But you've got to cooperate with him. On next week's program, I'm going to start dealing with that with this authority comes responsibility. If all of these things that I've taught are true and God has given us this authority, then that means that we're responsible for using it. If we don't use our authority, if we don't stand up to the devil, if we don't begin to act in agreement with what God is telling us to do, then it's like we're shooting ourselves in the foot. We're the ones that are destroying our own lives. And many people don't like this because it puts responsibility on you and they don't want that responsibility. They'd rather go through life thinking, que sera, sera, whatever will be, that God, you're the one that caused my marriage to fail. It must be your will that this business failed. It must be your will that I'm quadriplegic somehow or another. You're getting glory out of this. There's people doing all of those things that I'm talking about. And there's people that like that because it no responsibility. You don't have to seek God. You don't have to live a godly life. After all, anything that you do, it's God's will. Did you know we had Mohammed Faridi? He came to our Bible school and he was raised Muslim, as his name implies. And he came to Bible school. And he graduated, and this guy has one of the greatest ministries. He was giving his testimony and talking about how he was actually taught that dying for Allah was the only way that he could save his family. For every person who dies a martyr by killing infidels, I forget the exact statistics, but it guarantees so many of your family members to be put into heaven. And he was actually deceived. And as he talked about the things that they were taught, He was explaining that they believe in the sovereignty of Allah to such a degree that if a man goes and rapes a woman, you couldn't do it if God didn't want you to do it because God is sovereign. So therefore, all types of immorality, murder, killing, lying, stealing, everything is permissible because after all, God is the one who controls everything and you couldn't do it if it wasn't God's will. Man, that is weird. That's even worse than some Christianity that preached the sovereignty of God. I've had people, when I counter things like this, I've had people come up after a service and they said, you are of the devil. What you're saying is of the devil. Man, God controls everything. Nothing happens but what he approves it. And they just get mad at me and tell me I'm of the devil. And I turn around and use their own doctrine on them and say, now, wait a minute. I couldn't preach these things if God didn't want me to preach it. Isn't he sovereign? Doesn't he control everything? And did you know those same people, they just are defenseless when you come at it from that way. Like they're saying that everything that happens is God's will. Well, then I couldn't preach this if it wasn't God's will. See, that just defies logic. God is limited. God limited himself. It's not that God couldn't do it, but God won't do it. He'll never violate his own integrity. God is faithful, faithful, faithful to us, to his word. He will not lie. And any time that you sit there and start wondering, God, why didn't you heal this person? Why didn't you set me free? How come you haven't answered my prayer yet? In a sense, what you're doing is coming against this teaching about the authority of the believer. You think it's just up to God whether or not things happen. That is not true. God gave you authority and power. He told you to go heal the sick. If you look in Acts chapter 3, where Peter and John were going into the temple at the hour of prayer, and they had this beggar look up at them expecting to receive something, he begged an alms of them. And Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have." Boy, that would offend a lot of religious people to say, "You've got healing power." Well, it's not my power, it's God's power, but yes, it's in me. I've got it. I've got the authority to use it. So Peter said, "Such as I have, give I unto thee." And he never even prayed a prayer. He didn't say, "Oh God, we are nothing, and we have nothing, and we can do nothing, but we know that you are all powerful. Would you stretch forth your hand and heal this person?" See, that's the way religious people pray today. But Peter just said, "Such as I have, give I unto thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he just reached out and grabbed the man by the hand and jerked him up. And immediately his feet and ankles received strength. And he went walking and leaping and praising God with them. Peter didn't even pray a prayer. He didn't even ask God. He gave healing to this man. It wasn't his power. It was God's power, but nonetheless, it was at his control. It was under his authority. And this is the way it is with you and I. We're praying and asking God to heal us when God says, "By his stripes you are already healed," 1 Peter 2:24. And then he told us, Matthew chapter 10, verse 8, "Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils." He told us to heal the sick. And yet we're praying, "Oh God, you heal the sick." God's saying, "You do it." And you're saying, "Well, I don't have any power." Well, in yourself, you don't have any power. You can't heal a gnat with just human power, but you aren't only human. You've got a spiritual part of you, and you have the power and the authority of Jesus. And unless you go speak to the sick, unless you pronounce healing, those people aren't going to be healed. You can stay in your prayer closet and pray. You can go down and have somebody lay hands on you until they rub all the hair off the top of your head. And yet that person you're praying for isn't going to get healed unless somebody takes their authority and uses it. God does not flow independent of us. He flows through people, not without people. God doesn't move without us. We can't move without him, but it's a combination of God flowing through us, and that's the authority of the believer. It's God's power, it's his power, but he's given us the authority to use his name. And until you understand these things, you aren't going to start seeing the supernatural power of God manifest in your life. Again, man, there's just so much I've got to say. And this book will go into a lot more detail. This is over 200 pages. I encourage you to get this. We also have it in Spanish. And then we have a study guide that's over 300 pages. This is made so that you can disciple other people. And then we have CDs, DVDs, and a USB that has the audio and video on it. And we've just got a lot of ways that you can get this teaching. So I encourage you to please get it. Listen to our announcer. And then please call are right today to receive these materials.
4: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. Descent, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Why didn't you come?
5: Take away the storm.

0: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. Laat God Radio niet stilvallen.
2: Van Amsterdam to London, lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
1: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
2: Jesus Christ.
1: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God. God Radio.
1: Nou, dat was even een kader over genezing. Om wat... Hij heeft nog steeds wel wat basis te leggen, maar volgende week zal Bernard spreken ook over hoe ga je om met een stuk nog teleurstelling in genezing. Ook aan de hand van Bernard is zijn eerste vrouw verloren. Hij zal daarin delen van hoe ze daar achteraf op terugkijken, dat soort dingen. Dan gaan we een praktijkavond genezing doen. Dus dan gaat iedereen gezond naar huis. En dan hebben we nog een avond, dan komt Hans Outhoff. Oké, ik wil eigenlijk nou concreet ingaan eigenlijk op de vraag, waarom geneest niet iedereen? Nogmaals, er is niet één reden voor, maar er zijn wel een aantal redenen voor. Waarom niet altijd iedereen geneest, om dat zomaar te zeggen? Nou, een van de hoofdredenen, wat ik het belangrijkste vind, en sommigen van jullie hebben me daar wel eens over horen spreken, maar ik vind het zo belangrijk dat dit besef daalt in de kerk, is omdat we als kerk, en dan pakken we even kerk wereldwijd, ongeacht welke stroming, wat dan ook, zijn we nog gewoon aan het groeien, collectief met z'n allen, in geloof. We zijn allemaal aan het groeien in geloof. En het is belangrijk, vorig jaar stond hij ook echt als aparte les erin, maar dit jaar komen we door wat planningdingen misschien niet helemaal goed uit. Hadden we ook een les echt over opwekkingsgeschiedenis, nu doe ik dat ook al met Voice of Faith. Maar het is belangrijk dat je een klein beetje kerkgeschiedenis, alles maar heel grof, kent, omdat dat lost ook een hoop vragen op. Want ik heb hier even een tijdlijn, laten we zeggen, dit is even 2000 jaar christendom. Het begon bij Jezus, de komst van Jezus, uiteindelijk tot en met ongeveer waar we nu zitten in 2020. Als je dit als tijdlijn pakt van 2000 jaar christendom en je kijkt even, je legt er een lijn naast van genezing en de kracht van God, is eigenlijk heel simpel. Ik ga niet een exacte lijn ernaast, maar als je zou zeggen, in de tijd van Jezus was er volop genezing en iedereen genas en wonder na wonder na wonder gebeurde. In de tijd van Handelingen hebben we gelezen, bij de apostelen genas ook iedereen, dus een enorm... Gewoon enorm veel wonderen en tekenen waren aan de orde van de dag. Nou, als je kijkt waar we nu zouden zitten, zouden we die lijn eigenlijk een stuk minder hoog moeten leggen. Dus wat is er gebeurd tussen hier en hier, dat we blijkbaar de kracht en geloof deels verloren zijn wat er ooit was? Dat heeft met een aantal factoren te maken. En iets wat enorm veel invloed had. Eigenlijk is het heel raar, maar de kerk was in de beste periode toen ze het hardste vervolgd werd. De kerk was in zijn beste periode toen hij het hardste vervolgd werd. In hetzelfde zie je trouwens nu nog steeds. In moslimlanden, in China, communistisch. Hoe harder de overheid de kerk vervolgde, hoe harder de ondergrondse kerk groeide. Dus blijkbaar is een stuk druk is positief. En wij zijn geen druk gewend, helemaal niet meer. Geen vervolging. En dat zorgt voor slap en lauw christendom. Met allerlei dingen waarvan mensen denken dat belangrijk is. Van hoeveel Engelse liedjes, hoeveel Nederlandse liedjes. Ik heb vrienden van mij die werken in zendingsgebieden. En die dopen vandaag iemand die wordt morgen onthoofd. Want die heeft voor Jezus gekozen. Dan maak je niet zoveel zorgen of dat liedjes Engels zijn of Nederlands of wat dan ook. En of dat je de koffie lekker vindt en of dat er een koekje bij de Bijbelschool zit. In ieder geval. Ergens is er iets gebeurd. Nou, wat had een hele grote invloed? Dat was een grapje, mensen. Voor degene die koekjes heeft aangegeven. We houden allemaal van koekjes. En als we de vrijheid hebben om ze te eten. Wat gebeurde? Iets wat enorm grote invloed had, was dat keizer Constantijn die kwam tot geloof. Zou je zeggen dat was positief? Dat was ook positief voor die man dat hij tot geloof kwam. Maar rond die periode, is ongeveer rond, ik pak hem even heel grof, rond 300, even heel grof, is het gevolg dat keizer Constantijn die komt tot geloof. En hij maakt christendom, en ook de keizers volgens na hem, zijn zoons, maken christendom legaal. Dus die zorgen ervoor dat de kerk niet meer vervolgd wordt. Dat was eigenlijk stap 1. Omdat er iemand vanuit de overheid, en op een gegeven moment ging de overheid zich ook logischerwijs meer ermee bemoeien. om het beter te organiseren. Dus er kwam meer overheidsinvloed in. En op een gegeven moment zijn zoons trekken het nog een stap verder. En dan komt echt de rotzooi. Die maken christendom de enige toegestane godsdienst. En dan komen allemaal heidenen, mensen die totaal niet geloven, komen de kerk binnen. Want je moet christen zijn. En dat zat nog een tussenperiode tussen. Dat belastingvoordelen, allerlei dingen gaf. En dus in één keer is iedereen zogenaamd christen. Maar heel veel mensen geloven er helemaal niks van. Maar je moet christen zijn, je hoort bij de kerk. Dan moet dat in één keer georganiseerd gaan worden. Dus die kerk moet in één keer georganiseerd gaan worden. Dus het wordt verdeeld in gebieden. Er worden bisschoppen aangesteld. Er worden gebouwen gebouwd waarin het goed te controleren valt. En mensen, de gewone gelovigen mogen mensen niet meer dopen. Dat doet de bisschop. En allerlei dingen worden georganiseerd. En dat is eigenlijk de opkomst van de Rooms-Katholieke Kerk. De RK, de Rooms-Katholieke Kerk, begint te ontstaan. En dat was grofweg tussen 500 en 1500 is de opkomst van de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, dit wordt niet voor niks de middeleeuwen of de Engels de Dark Ages, de donkere tijden genoemd. Omdat het zo georganiseerd werd, is dat dit helemaal niks meer te maken met christendom of de kerk. Er werden bisschoppen aangesteld, die moesten eerst een soort opleiding doen, maar op een gegeven moment kon je ook inkopen in posities of je kwam van een bepaalde familie en hele rare dingen worden er doorgevoerd. Dat ze willen de mensen onwetend houden, zodat ze niet in opstand komen, dus er wordt alleen maar in Latijn gepreekt en de Bijbel is alleen maar in Latijns. En op een gegeven moment de bisschoppen zelf kennen niet eens de Bijbel, maar die moeten gewoon daar hun dingetje doen en een show doen. En dat zijn eigenlijk de middeleeuwen, met waarin een paus wordt aangesteld om alles te besturen en al die dingen gebeuren daar. En eigenlijk zie je vanaf hier dat de kracht van God gigantisch daalt in de kerk. Sporadisch zijn de mensen, de monniken die zich afzonderen, die soms in de kracht wandelen, maar eigenlijk bijna niet. Dat is het bekende verhaal dat Thomas van Aquinas, die komt dan in de kerk van Rome. En dan laat de paus, laat hem al zijn zilver en al zijn goud zien, alle rijkdommen. Want de dwaalleer, je moest op een gegeven moment je zonde moest je afkopen. Dus je moest geld betalen, werden je zonden vergeven. Je moest geld betalen, dan gingen we je kinderen dopen. Had je geen geld, gingen je kinderen naar de hel. Dat soort dingen werden verteld. De meest verschrikkelijke dingen. En op een gegeven moment, die Thomas van Aquinas, die komt daar. En dan zegt de paus, dat is een bekende stuk, dat de paus tegen hem zegt, u ziet, we kunnen niet langer zeggen, zilver en goud hebben we niet. En dan zegt die Thomas, zegt, nee, dat klopt, maar de kerk kan ook niet langer zeggen, sta op en wandel. En dat was zijn conclusie. Het is geruild, de aardse macht eigenlijk voor de hemelse macht. Nou, wat gebeurt er hier? Maarten Luther, ML. Wat was de grote, en natuurlijk hiervoor had je Wycliffe, die als eerste de Bijbel begon te vertalen. De katholieken hadden zo'n rot hekel aan Wycliffe, dat hij de Bijbel begon te vertalen, dat ze 33 jaar na zijn dood alsnog zijn bot hebben opgegraven om te verbranden. Om even duidelijk te maken, joh, we zijn hier echt niet blij mee. Want Wycliffe die vond, van nou ja, maar iedereen moet toch de Bijbel kunnen lezen. Nou, hij is vervolgd niet normaal. Omdat hij de Bijbel ging vertalen. Maarten Luther, wat was de openbaring van Maarten Luther? Hij was eigenlijk, je wordt gered door geloof. Het werkt door geloof. Hoor. Hij ziet in één keer, wacht eens, ik zie hier niks over aflaten, vage vuur, betalen voor dingen. Ik zie niks over de paus. En het grappige is, Maarten Luther, waar hij eigenlijk tegenaan loopt, zonder dat er diep op in te gaan, is dat er komen mensen die komen biechten bij hem. En dan zegt hij, ja, maar je moet je bekeren. En zeggen ze, nee hoor, en laat ze een aflaat zien, we hebben er al voor betaald, het is goed. En dan Maarten Luther besluit dus te kijken van, joh, volgens mij zie ik dat niet in de Bijbel. Dan doet hij zijn 95 stellingen aan de muur. En hij verwacht dat iedereen het met hem eens is. Nou, daar viel iets anders uit. In ieder geval is gigantisch vervolg. Want zijn openbaring was, je wordt gered puur door geloof. Op een gegeven moment krijg je de Anabaptisten, de wederdopers. Mijn punt is, voor ons is dit zo normaal. Tuurlijk, iedereen mag de Bijbel lezen. Iedereen mag een Bijbel hebben. Tuurlijk, je wordt gered door geloof alleen. Het gaat niet door je goede werken, je kan je niet goed genoeg gedragen dat God je accepteert. Maar voor Luther was dat een totale shock. Voordat dat doordrong in de kerk, hè, op een gegeven moment krijg je ook uitverkiezingsleer, dat soort dingen. Maar rond 1700, heb je op een gegeven moment de broeders Wesley, die de methodistenbeweging ook zijn gestart, die gigantisch veel mensen tot de Heer hebben geleid. Als je hun autobiografieën leest en de verhalen over hun leven, dan zie je dat zijn leven rond 1700 en zij struggelen enorm met de vraag, hoe word je gered? Dan denk je, ja, maar dat is toch 1 plus 1 is 2, dat is gewoon toch gewoon door je geloof. Maar voor hun was dat zo nog steeds, ondanks dat we 200 jaar verder waren, was voor hun nog steeds zo van, ja, maar dat kan toch niet alleen maar door geloof en moet je dan niet goed gedragen? In ieder geval, ze snapten dat nog niet. En totdat ze op een gegeven moment echt openbaring kregen, het is alleen maar door geloof. Maar om even aan te tonen, 200 jaar later zijn ze er nog mee aan het struggelen. Nou, in deze hele tijd is er niks bekend over genezing of de kracht van God. Op een gegeven moment, rond 1900, heb je de Azusa Revival, waar ik ook in mijn boeken van tongentaal van vertel. Dat is 1904, 1905. En wat daar hersteld wordt, is de doop in de Heilige Geest door William Seymour. Die donkere predikant die maar één oog had. En dan wordt de doop in de geest hersteld. Nou, hoe komen we aan de kracht van de geest? Door de doop in de geest. Tot die tijd was dat helemaal nieuw. En het was zelfs zo nieuw dat tijdens die opwekking op Azusa Street begonnen mensen voor het eerst in tongentaal te spreken. Ze hadden geen idee wat ze ermee moesten. Dus ze hoorden iemand in tongentaal spreken, Kura Labagashi, en zei iemand, joh, dat klinkt als Chinees. Je bent geroepen als zendeling naar China. In ieder geval die persoon op de boot als zendeling naar China toe. Weet je, het duurde... Dat is echt gebeurd. Duurde maanden in die tijd voordat hij er was. Die stapte aan het vasteland in China. En die begint, Kura Labagashi. En iedereen zit hem aan te kijken, al die Chinezen. In ieder geval, die is in China, die komt erachter, wacht, het is niet China, terug. Moet een ander land zijn. Het punt is, het duurde even dat ze door hadden hoe dat soort dingen werkte, want het was helemaal nieuw. En dus dit is de doop in de Heilige Geest. En rond deze tijd, een van de allereerste die genezing gaat pionieren, is John Alexander Dowie. John Alexander Dowie, waar ik ook bij Voice of Fate, hij was de eerste die met genezing eigenlijk begon. Ze hebben hem gruwelijk vervolgd. Honderden keren in de gevangenis gezet, al die dingen meer. Want ze zeiden, ja, maar je geeft je uit als dokter en je bent helemaal geen dokter en je zegt, hey, mensen kan genezen. Hij is gruwelijk vervolgd. Dat is rond 1900. Dan krijg je gasten als John G. Lake, de voorlopers. Maar dat is 120 jaar terug. Uiteindelijk krijg je mensen als A.A. Allen en dat soort bedieningen. Maar dat is alweer een stuk verder. Heb je het over 1930, 1940, 1950. En dan is het nog sporadisch. En dat waren eigenlijk de grote genezingsevangelisten. Die dan hun tent hadden, zoals een Oral Roberts. En, weet je, en daar ging dan iedereen naartoe. Dat was ook de enige plek waar je genezing kon ontvangen. En het was echt niet zo dat iedereen daar in de kerk in geloofde. Dus waren de grote genezingsevangelisten. En uiteindelijk natuurlijk wie in Nederland een enorme doorbraak erin heeft gegeven, was T.L. Osborne, Tommy Lee Osborne. Die op de Malieveld in 58, 100.000 mensen per dag kwamen daar. En God deed grote wonderen. In ieder geval tot die tijd was het nog behoorlijk sporadisch. Het zijn op een gegeven moment Charles en Francis Hunter. Wie was van ze gehoord? Zie je, een aantal mensen hebben van ze gehoord. Charles en Francis Hunter waren eigenlijk de eerste die begonnen te prediken, if we can do it, you can do it. Zij waren de eerste, bijna de eerste die begonnen te prediken. In ieder geval massaal, met een grote boodschap bereikte, iedereen kan de zieken genezen. Het zijn niet alleen de evangelisten en de apostelen. Maar dat waren Charles en Francis Hunter. En dan heb je het eigenlijk al over de jaren 70, maar een heel stuk verder. In ieder geval in Nederland, die campagne op Malieveld heeft gezorgd voor eigenlijk een enorme groei, sput eigenlijk van de Pinksterbeweging in Nederland. En dan heb je mensen die ook rond die tijd aan het pionieren zijn. Dan heb je familie Hoekendijk bijvoorbeeld, waardoor het opwekkingsfestival, dat stamt daar nog van af. De vader van Martin Koornstra, Hans Koornstra, die genezingscampagnes deed natuurlijk, de oude Maasbach. En op een gegeven moment in Jan Zijlstra, dat soort mannen die eigenlijk met genezing begonnen te pionieren. Maar geloof me, daar kreeg je echt geen applaus voor, hoor. Jan Zijlstra vertelde me, ik vroeg aan Jan Zijlstra, hoe bent u begonnen met genezingsdiensten? Hij zei, nou, ik schreef 1000 kerken een brief over genezingsdiensten. Hij zei, van 999 kreeg ik geen antwoord en van eentje kreeg ik een antwoord, we gaan erover bidden. In ieder geval, die kerken zijn nog steeds over aan het bidden, want hij heeft nog steeds geen antwoord. Niemand stond open voor dat soort dingen. Het punt is, we zitten nu rond 2020. Wat is mijn punt? Kijk, hier begint het een heel klein beetje terug te komen. Het hele ding is, we zijn nog gigantisch veel aan het leren. Het is gewoon nog heel erg nieuw. Het is heel erg nieuw. Zelfs in Nederland, echt waar. Misschien, ik weet natuurlijk niet wat voor kerken mensen hier zitten, maar in heel veel kerken is genezing echt een heel heet hangijzer. Echt. En ondertussen zeg je, maar waarom geneest niet iedereen? Joh, kijk eens waar we zitten op de tijdlijn. Al hadden zij 200 jaar nodig, hè, de Wesley's, überhaupt om te beseffen hoe werkt redding. Om daar al, weet je, dan genezing, hoe lang zijn we ermee bezig? Rond 19, dat is nog maar 100 jaar. En dat het in Nederland echt een beetje gepredikt wordt, hebben we het nog korter. Hebben we het over 60, 50 jaar? Sporadisch, een paar mannen, vrouwen, die zich daar hard voor maakten in Nederland. Sporadisch. Ik kan me nog, ik moet onderhand nog geboren worden als je op die tijdlijn kijkt. In ieder geval, ik kan me nog leidersmeetings herinneren in Nederland waar iemand begon te prediken. Gewoon voorgangersmeetings. Iedereen kan zieken genezen. En dat sommigen zaten te kijken met zulke ogen. En het is nog steeds, hè? Ik ben God heel erg dankbaar voor de There is More beweging. Die enorm veel traditionele kerken daarbij voegt. Maar daar worden zulke basic dingen ook over genezing. En heel veel van die mensen zitten met hun oren te klapperen. Dus als je kijkt, waar zitten we op die hele tijdlijn? We zijn er echt net mee begonnen. En als je ziet hoeveel weerstand het nog oproept en hoeveel vragen mensen hebben. En kijk, de Bijbel zegt dit, geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. Hoe komt geloof? Het wordt gepredikt, het woord van God wordt gepredikt en daardoor ontstaat geloof. Waardoor hadden de Wesley's geloof op een gegeven moment voor hun redding, omdat mensen dat tegen ze predikten. Van, je wordt echt gered alleen door genade en door geloof. En dat werd toen al 200 jaar lang gepredikt. Inmiddels is voor ons redding, zijn we al 500 jaar mee bezig. Daar is de kerk al 500 jaar geloof in aan het bouwen. Al 500 jaar wordt dat gepredikt. Dus we twijfelen daar niet meer aan. Als we een campagne doen, een evangelisatiecampagne, en ik doe een oproep, en ik zeg, als je niet gered bent, je leeft in zonde, kom naar voren. En je zal gered worden. En mensen, misschien mensen met drugsverslaafden, prostituees, wat, maakt niet uit wie er allemaal naar voren komt. De christenen in de zaal zullen zeggen, halleluja. Die zijn gered, ze geven hun leven aan Jezus. Ze zetten hun geloof op Jezus. Weten we 100% zeker. Daar hebben we geloof voor gebouwd. Als ik nu in diezelfde campagne zou zeggen, alle zieken, kom naar voren, je zal genezen. En er komt iemand in een rolstoel naar voren, dan denken de christenen niet halleluja, ze denken, oh nee. Toch? Als we iemand in een rolstoel zien zitten, denken we niet heel snel halleluja. We denken, oh nee, niet in een rolstoel. Toch? Redding weten we zeker. Wat is de definitie van geloof? Je weet het zeker, Hebreeën hoofdstuk 11. De zekerheid. Maar genezing weten we helemaal niet zeker. We denken, hoe gaat het wel of niet gebeuren? Zal het wel of niet gebeuren? Dat denken we niet met mensen die naar voren komen voor bekering. Dit toont echt aan waar ons geloof zit. En waar we dus in kunnen groeien. We moeten er naartoe in kerkdiensten dat we niet meer zeggen we gaan bidden voor de ziek, maar dat we zeggen we gaan de zieken genezen. Maar daar zitten we vaak nog niet. Dus de hele simpele vraag, waarom geneest niet iedereen? Het heeft gewoon hiermee te maken, we zijn aan het groeien. Wat is nou zo belangrijk? Dat we die boodschap niet veranderen. Dat we geen water bij de wijn doen bij die boodschap. Want dat is wat hier gebeurde. Ja, maar God zat er niet iedereen zomaar. Dus we gingen uitverkiezing prediken. God wil de een wel redden en de ander niet. Nou, zeggen ze, ja, maar dat kan je niet maken, zeggen we nu. Nog niet overal, maar de meeste kerken geloven niet in uitverkiezing. Voor redding. Maar op genezing, als we zeggen, God wil de een wel genezen en de ander niet, dan krijg je van een heel groot gedeelte van de mensen een amen. Ja, zo is het, ja. En we prediken uitverkiezing op het gebied van genezing en er wordt mee ingestemd dat is waar het geloof zit. Dus daarom is het zo belangrijk dat we die boodschap niet veranderen. Dat de boodschap verandert niet. Die hele periode de boodschap is niet veranderd, de mensen zijn veranderd. Het geloof is veranderd. En daarom geloof ik, wat God wil doen, is dat we weer hierheen gaan. Hey, ik ben er klaar voor, amen. En dat is ook waarom onze bediening misschien frontrunners heet. Omdat hier moet je in pionieren, hier moet je in doorbreken. Hoeveel kritiek mensen je ook geven, hoeveel ze je ook afzeiken. Wat ze ook over je zeggen. Maar, ze hebben mij nog geen 300 keer gevangen gezet, zoals John Alexander Dowie. Maar dat zijn dingen die moet je gewoon prediken en doorbreken. Zeg, maakt niet uit wat mensen zeggen, maakt niet uit wat mensen vinden, maakt niet uit. Het is niet altijd leuk. Gaat voor jou ook niet altijd leuk zijn hoor, in je familie. Als je zegt, ja, maar ik geloof dat God iedereen wil genezen. Dat statement moet je eens maken op een verjaardag. Wordt reuze gezellig. De nootjes zitten meteen tegen de muur. Pff. Wat? Ja, maar je weet toch wel dat we met z'n allen voor oma Karel hebben. Huppakee. En daar gaan we. Nee, nodig mij uit op je feestje. Het hele ding is, de Bijbel zegt, iedereen die godvruchtig wil leven, zal vervolgd worden. Moeten we aan leren wennen. Kijk, wij vinden vervolging, het is inderdaad ook, mensen zeggen er lelijke dingen voor je. Maar we zitten niet zoals in Handelingen, dat we afgeslacht worden. Wat ze. Maar je gaat echt vervolgd worden. Omdat het is niet normaal. Het is, je zegt iets wat out of the box is. En dat is in het Westen de nummer één kritiek. Yo, als ik mezelf opzoek op internet, ik ben een verschrikkelijke vent. Ik steel geld van de donaties. Ik doe het alleen maar om rijk van te worden. Ik ben een charlatan. Ik zeg dat van alles. Ik ben een seriemoordenaar, hè? Was er ook, ja? Ja, wat? Ja? Dat wist ik nog niet. Zet het in de aantekeningen. In ieder geval, het is niet altijd heel leuk wat ze over je zeggen. Toch? Laten we eerlijk zijn. Heb ik ook wel eens dat ik denk van joh, toevallig kwam afgelopen week ergens nieuws en die mensen waren ook geen christenen, kennen hem niet. Maar dan denk ik, ik hoop niet dat ze me googelen. Ofwel, omdat ze bij het goede spul uitkomen. In ieder geval, dit is het ding. Als je hiervoor gaat, zeg je maar, dit is de waarheid. Je gaat bekritiseerd worden. Mensen gaan je belachelijk maken. Ze gaan je uitschelden. Broer vertelde me nog in de pauze. Toen hij zei van, dat hij naar de Bijbelschool ging bij Tom de Wal. Nou, ik kreeg nog net geen klap voor zijn huisjes.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
1: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl.
0: Maak van 2024 jouw jaar van groei. Zet het jaar apart om te groeien in geloof, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's op de gratis Engelstalige part-time Bijbelschool van Frontrunners. Ben jij erbij? Dan zien we jou vanaf 7 februari iedere woensdagavond in Werkendam. Meld je snel aan voor deze gratis part-time Bijbelschool via frontrunners.nl/parttime.
2: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: We moeten ergens doorheen gaan breken. We zeggen, maar de boodschap is niet veranderd. We prediken gewoon wat het woord van God zegt, wat mensen er ook van vinden. Luther kreeg ook geen applaus. Nu geef hem applaus. Toen zeggen, nou, mooi gedaan, goed gedaan. Toen niet. Dat is misschien iets waar je moet mee leren leven in het koninkrijk van God. Dat als mensen terugkijken. Dat is iets wat Jezus letterlijk zegt, hè, tegen de Farizeeën. Hij zegt, wee jullie Farizeeën. Hij zegt, jullie spreken lof over de profeten, maar jullie vaderen hebben hun gedood. Hij zegt, nu vind je het mooi, maar toen was er niemand geïnteresseerd in Jeremia. Ze hebben hem in de kuil gegooid. Nu hou je zijn profetie aan, toen vond je het verschrikkelijk. Toen heb je hem vermoord. Dat is iets waar je moet gewoon een mindset hebben. Dit is waar we voor gaan. We veranderen de waarheid niet, wat er ook tegenin komt. Maar dit is gewoon een van de redenen waarom we er nog niet zijn. En daarom moeten we die boodschap niet veranderen. We moeten de boodschap niet veranderen. Nou, dit heeft ook te maken met een stuk. Dit geldt dus voor beide kanten. Ik noem het even of je nou de uitdeler bent of de ontvanger. Allebei groeien in geloof. Allebei groeien in geloof. Dus jij als degene die handen legt op zieken, je zal groeien, ze moeten groeien in geloof, ze zal er doorheen moeten breken. Maar ook de ontvangers, omdat ook veel van mensen is het nieuw. Dus dat merk je ook in Nederland. Maar waarom geneest niet iedereen? Joh, je zal soms op het podium moeten gaan staan en de gezichten moeten zien van de mensen in de zaal. Het is soms echt taai in Nederland om ergens doorheen te breken. Want heel veel mensen zitten zo. Nou, ik weet het niet, ik geloof het niet. Eerst zien, dan geloven. Dan kom je aan met je preek, je moet eerst geloven, dan ga je het zien. Nou, dan hebben ze de stenen al klaar. Weet je, je moet echt ergens doorheen preken en breken. Kijk, de Bijbel zegt ook in ook Jezus, Marcus hoofdstuk 6. Daar zegt de Bijbel, in Nazareth, zijn thuisstad. Hij kon daar geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Hij kon daar geen wonderen doen vanwege hun ongeloof. Dus waar zat dat ongeloof in dat geval? Zat gewoon aan de kant van de ontvangers. Ze konden het gewoon niet geloven. Ze namen aanstoot aan hem. He, ze zaten daar te kijken en zeiden, ja, maar joh, dat is toch Jezus? Dat is de zoon van Jozef, weet je, die timmerman. Denkt die timmerman nou dat hij hier een verlamde gaat genezen? Enorm veel sarcasme. Enorm veel ongeloof. Enorm veel redenatie. Ja, maar dit is toch gewoon... Joh, dat zijn precies de machten waar je in Nederland mee te maken hebt. Soms is het echt waar. Het is veel makkelijker als bediening om altijd in het buitenland te prediken. Als je in het buitenland preekt, sta je met 3-0 voor. Het feit dat je uit het buitenland komt, vinden ze wel interessant. Dat is echt. Vaak zijn mensen enorm hongerig. Dat is soms in Zwitserland 25 diensten in 5 dagen. In de eerste 3 dagen bidden we voor niemand. We zijn alleen maar prediken. Op een gegeven moment je breekt er gewoon doorheen en de wonderen beginnen al spontaan te gebeuren. Maar het heeft ook te maken met geloof en verwachting, wat ook moet groeien in de kerk. En wat ik al zei, in Nederland is te comfortabel. Soms vragen we kerk aan ons, ja, maar kunnen we niet meer doen? We willen, kan je iets meer doen alleen een zondagochtenddienst? Zeg ik, is goed, doen we een revival week. Dan komen we iedere avond samen. Ja, dat is lastig, dat is wel veel, dat is veel. Ja. Ja, maar we hebben een huurgebouw, dus dat kan niet. Maakt niet uit, dan huren we een sporthal. Ja, we hebben geen geld voor, maakt niet uit, betaal ik het. Ja, maar dan komt de band niet, maakt niet uit, huren we een band. Het maakt niet uit wat je oppert, uiteindelijk... Het is heel groot verschil te zeggen, ik wil opwekking. En zeggen, we gaan opwekking krijgen hier. En dan merk je vaak, joh, er is helemaal geen honger, er is geen verwachting. Om daar doorheen te prediken, dat is echt een taak. Ook wat verwachten we? Ik vind het wel grappig. Ik moet aan de ene kant ook wel weer... soms verbaasd me ook met de verwachting waarmee mensen naar een dienst toe gaan. Soms deel je een woord van kennis wat accuraat is tot en met 10 cijfers achter de komma. En dan steekt er nog geen hond zijn hand op. En uiteindelijk, weet je, aandringen, weet je, dan komt er iemand, ja, misschien ben ik het wel. Maar ik dacht, misschien is het ook wel iemand anders of voor een andere dienst, weet je wel. Denken. Als je dat in Afrika doet, staan ze allemaal vooraan. Moet je zeggen, nee, alleen degene voor wie het woord van kennis is. Weet je, alleen als je een gebroken been hebt, niet als je er een wil. Weet je, die gasten willen alles. Dan zeg je iets over honger, over verwachting. Hoe groter de honger is, hoe groter de verwachting is, hoe makkelijker het is om te functioneren in wonderen en tekenen. Hoe makkelijker de geest van God begint te werken. In Nazareth, ze waren kritisch, afstandelijk. Nou, eens even kijken, hè, weet je. Er gebeurde niet zoveel. Dus we kunnen er allemaal in groeien. Dus, en dat geldt ook, dus ook over individueel geloof van de uitdeler. Handelingen hoofdstuk 9. Daar zegt Petrus, loopt naar Eneas toe. Hij zegt, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Man was heel zijn leven lang verlamd. Jezus Christus maakt je gezond. Petrus had gelukkig geen Nederlandse bijbelschool gedaan. Dan was hij naar de zieke toe gelopen en had hij gebeden. Vader God, dank u wel voor Eneas deze dag, Heer, dat u hem zegent. Dat u houdt van hem, Heer. Heer, en wil u toch ook wel vragen, Heer, of het mogelijk is. Of dat hij misschien wil genezen in Jezus' naam. Burley vindt het in ieder geval grappig. Hij zegt, Eneas, Jezus Christus maakt je gezond. Hij zegt het al, er is er niks gebeurd. Dat is geloof. Zijn geloof zat daar. Handeling hoofdstuk 3. Zilver en goud hebben we niet, maar wat ik heb geef ik je. Sta op en ga lopen. Ze wisten 100% zeker dat het zou gebeuren. Dus we kunnen allemaal groeien in ons geloof. Zowel de uitdeler als de ontvangers. En daar zit gewoon de allergrootste... crux in Nederland, maar over heel de wereld. We groeien in geloof. En net deelde iemand in de pauze ook, die had mijn boek gegeven aan iemand. En diegene die was ziek, maar die was ook een beetje boos geworden. Ze zei, ja, maar draait alles dan om geloof? Ja. Misschien niet het antwoord dat je wil, maar ja. Dat is wat Jezus zegt, geschieden naar uw geloof. Uw geloof heeft u genezen, je krijgt wat je gelooft. Als je geloof hebt, leg je handen op zieken. Het gebed van het geloof zal de zieken doen oprichten. Geloof, geloof, geloof, geloof, geloof, geloof. En Nederland zegt, ja, maar toch niet alles draait om geloof. Ja, alles draait om geloof. Weet je, we hebben maar één verhaal in het Nieuwe Testament waar de apostelen... De discipelen bidden voor iemand en er gebeurt geen wonder. Matthäus hoofdstuk 17. Eén verhaal. En één antwoord. Als ze vragen, Heer, waarom konden wij hem niet genezen? Geen moeilijke theorie. Geen theologieboek. Geen opleiding van 4 jaar. Jezus zegt, vanwege jullie ongeloof. O ongelovig geslacht, breng hem hier bij mij. Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? En Jezus geneest hem wel. Hij zegt, jongen, het ligt aan jullie ongeloof. In Nederland leren ze op bijbelscholen, dat mag je nooit zeggen. Echt waar, dat is geen grap. Ik kom op bijbelscholen, wordt dat gezegd. Als ik dan begin over geloof, steek de student hun hand op schermen. Wij hebben geleerd dat je nooit iets over geloof mag zeggen. Nou, naar die bijbelschool is Jezus niet geweest. Petrus zakt door het water. Zegt die kleine gelovige, waarom heb je getwijfeld? Vanwege jullie ongeloof. Jezus confronteerde mensen met hun ongeloof. Vinden mensen niet fijn. En daarom hebben we vandaag in de kerk hele pastorale afdelingen. Kan je 3 avonden huilen. En toen zei hij dat het aan mijn ongeloof lag. Sorry, ik ben de enige die dat grappig vindt. Maar kunnen we ook eerlijk worden? Kunnen we ook kwetsbaar liggen? En gewoon zeggen, ja, soms ligt het aan mijn ongeloof. Ja, ik ben nog niet waar ik wil zitten, maar ik ben wel onderweg. Maar als ik blijf huilen daarover, dan blijven we hier zitten. Dus het heeft te maken met geloof. Wat ook mee te maken heeft, is groeien in kracht. Kracht van de Heilige Geest. Die twee dingen werken samen. De kracht van de Heilige Geest en geloof. De gaven van de Geest, waar we heel veel over aan het ontdekken zijn. In Handelingen hoofdstuk 5, vers 16, daarboven ook, daar lezen we dit. Daar zegt de Bijbel dat ze brachten alle zieken, opdat ook maar de schaduw van Petrus op hun zou vallen. En ze werden allemaal genezen. De schaduw van Petrus bevatte zoveel kracht, dat de zieken daardoor genazen en de demonen het uitschreeuwden. Is niet waar de meesten van ons zitten. Dus er kunnen twee dingen gebeurd zijn. Of de demonen zijn de afgelopen 2000 jaar gigantisch veel sterker geworden. Of de christenen zijn slapper geworden. Ik denk het tweede. Jezus is niet veranderd, de duivel is niet veranderd. Die is ontwapend. De demonen zijn niet 2000 jaar lang naar de demonenschool gegaan om sterker te worden en beter te worden, zodat ze nu krachtiger zijn. Nee, het zijn de christenen, die zijn kracht verloren. Als bij hun de schaduw, Handelingen hoofdstuk 19, de zweetdoeken van Paulus werden uitgedeeld. En mensen die hem kregen, de demonen schreeuwden het uit. Dat is kracht van God. Smith Wigglesworth functioneerde daarin. Hij sliep op een bed bij een vrouw toen hij onderweg was om te prediken. Die man was niet thuis. Hij sliep op de logeerkamer. In ieder geval, die man die komt op een gegeven moment thuis. En die sliep boven. Dat te maken met, weet ik, was voor mij.

0: horen te zitten. En met heel veel, met alle respect, maar meestal mensen die het zeggen, die zeggen, ja, maar ik heb ook een keer voor iemand gebeden en die is niet genezen. Nou, Jezus zegt nergens dat jouw gebed mensen geneest. Hij zegt dat jouw geloof mensen geneest. En als ik mensen vraag, maar wat heb jij gedaan om te groeien in geloof en kracht van de geest? Er zijn niet zo heel veel mensen die tijd apart zetten om te bidden en te vasten, om te groeien in de kracht van de geest, die uren doorbrengen om te mediteren op het woord zodat hun geloof groeit. Die zijn er niet heel veel. We hebben vaak nog niet eens zo heel erg hard gewerkt om, zo maar zeggen, op mijn levensstijl van kracht en wonderen en tekenen te wandelen. Jezus begon met 40 dagen bidden en vast om in de kracht van de geest te wandelen. Als hij zegt dat wij hetzelfde gaan doen, moeten we misschien ook op dezelfde manier proberen. Niet van, ik heb het een keer geprobeerd en het werkt niet. Nee, dat is inderdaad niet hoe het werkt. Het is een levensstijl. Je legt je leven neer. Je bent er altijd bezig met groeien in geloof. Bidden, vasten, groeien in kracht om op dat niveau te komen. Ook de apostel Paulus, ja, dat was gigantische kracht op zijn leven. Maar hij was ontzettend veel altijd aan het vasten. Hij zegt, ik was vaak in vasten. Hij bidt meer in tongentaal dan jullie allemaal. Hij was daarmee bezig met dat soort dingen. Dat even over waarom geneest niet iedereen. Ik snap, er zijn meer antwoorden, misschien meer verklaringen, ook meer dingen die erover gezegd kunnen worden. Maar dit is denk ik de allergrootste. Groeien in kracht, groeien in geloof. En daar heeft het mee te maken. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
3: Om door te groeien, nog meer mensen te bereiken en toe te rusten, is Frontrunners een nieuw gebouw aan het bouwen. Met een samenkomstzaal voor meer dan 1500 mensen. Klaslokalen voor onze fulltime bijbelschool. Een zaal voor onze parttime bijbelscholen. Meer dan 50 kantoren, video- en audiostudio's. En een distributiecentrum voor onze gratis boeken en armoedehulp. Wil jij hieraan meebouwen? Geef dan vandaag nog een gift via frontrunners.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
9: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl.

0: hba.nl/zaaigoed.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws. Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee. Laat God Radio niet stilvallen.
4: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Oftewel, dagelijks voedsel voor uw geest. En het is alweer vrijdag. Vrijdag, de laatste dag van de werkweek, schoolweek. Of ja, als je gewoon dingen doet. Morgen natuurlijk is het zaterdag en dan zondag is het kerk. Mis uw kerkdiensten niet, ik blijf het zeggen. Het is belangrijk om deel te nemen aan de diensten. Als je de Bijbel zegt, dat laten we onze onderling bijeenkomsten en samenkomsten niet verzuimen. Zoals de gewoonte is van velen. Maar elkaar aan te sporen. Elkaar aan te sporen zolang wij het zien. Dat is de dag, de laatste dag. Laten we elkaar aansporen om onze bijeenkomsten niet te missen. Nou, we zijn bezig nog steeds met het boek van Filippenzen. We zijn al 2 weken bezig. En we zijn pas bij hoofdstuk 2. Volgende week gaan we dan waarschijnlijk door met de Filippenzen brief. De brieven aan de gelovigen in Filippi. We zijn bij vers 12. Hij zegt, daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar ook veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Werk uit. Ik heb het al uitgelegd gisteren. En dan zegt hij, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Geloof dat de Heilige Geest in u is. En hij is degene die uw verlangens opbrengt. En dan zegt hij, doe alle dingen zonder morren en mening verschillen. Doe alle dingen zonder morren. Dien God zonder morren en meningsverschillen. Waar je bent, waar je werkt. Als je op school bent, doe dingen zonder te morren. Van ja, waarom moet ik het weer doen? Zonder te morren. Dit zijn rechtstreeks vanuit de schriften. Rechtstreeks geïnspireerd vanuit God. Want hij weet wanneer wij aan het morren zijn, dan ja, het doet iets met ons geest. En dan zegt hij, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos ten midden van een verkeerde en ontaarde geslacht. Dus een generatie die smetteloos, verkeerd is. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Weet je, in Matthäus 5 zegt de Bijbel, u bent de licht van de wereld. Laten we het even laten zien. Matthäus 5 spreekt hij hierover vanaf ongeveer vers 12 en vers 13. Laten we vanaf vers 14 lezen eigenlijk. Vers 13 praat over de zout van de aarde. Vers 14 zegt hij, u bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Paulus zegt je dus, je bent een licht. Je bent het licht van de wereld. Doe dingen zonder morren en meningsverschillen. Als je ergens werkt en wordt gevraagd om iets te doen, doe het. Ga niet te veel twist vragen waarom dit, bla bla bla. Als het iets goeds is natuurlijk. Als je iets verkeerds moet doen, moet je gewoon niet doen, oké? Maar als er iets is wat tegen Gods woord is, dan moet je zeker niet doen. Maar als je gewoon een werk die je moet doen, want je werkt daar, doe het. En dan zegt hij, waarom dat je schijnt als licht in deze wereld? Door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Paulus zegt, wanneer je dus al deze dingen doet, ik ben blij. Waarom? Omdat dan heb ik onderwezen en ik heb het niet te vergeefs gedaan. Maar dan zegt hij, vers 17 zegt hij, maar al word ik door, al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij met u allen. Zeg, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. En ik hoop, vers 19, en ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, omdat ook ik goedsmoed mag zijn als ik van uw zaken weet. Nou, als je weet, Timotheus Paulus had Timotheus ontmoet in Handelingen 16. Kan je even zien, kan even samen lezen. In Handelingen 16 was Paulus in, volgens mij in een bepaalde stad. En daar had hij Timotheus ontmoet. In Lystra en Derbe was hij. Zeg, hij kwam aan in Derbe en in Lystra aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de naam Timotheus was. De zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Van wie een goede getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en in Iconium. Dus Timotheus was al een loyale persoon in de kerk van God. Hij was aan het dienen, want er was een goede getuigenis over hem. Door de broeders in de stad, in Derbe en in Lystra. En Paulus had hem meegenomen vanaf dan in zijn missietrips. Als je dat leest, dat was een keer, dat was de dag dat Timotheus begon Paulus te volgen. En zoals op één keer zei Paulus, Timotheus mijn zoon in het geloof. Timotheus werd een geestelijke zoon van Paulus. In vers 20 zegt hij, want ik heb niemand van gelijkgezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zou dragen. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid. Er is niemand zoals Timotheus die hetzelfde wordt, dezelfde mind hebt als mij. Weet je, wanneer je een geestelijke zoon bent of een geestelijke vader hebt, is het belangrijk dat je loyaal bent. Loyaliteit is heel belangrijk in geestelijke zoonschap. Hij zegt, want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus. Andere mensen zoeken hun eigen belangen. Maar u kent zijn beproefdheid, zegt Paulus je. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Zoals een kind met zijn vader. Paulus noemde je Timotheus een kind. Zoals een kind met zijn vader heeft gediend, zo heeft Timotheus met mij gediend in het evangelie. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echte nodig geacht Epaphroditus naar u toe te sturen. Mijn broeder, medearbeider en medestrijder. En uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij vurig naar u verlangt, naar u allen verlangt. En in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. En daarom heb ik hem des te sneller gestuurd. Opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet. En ik in minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Here met alle blijdschap. En hou zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij ook nog ontbrak. Hij zegt dus, hou zulke mensen in de Here. Waarom? Hij is voor het werk van Christus tot dicht bij de dood gekomen. Omdat hij een diener van God is, zegt Paulus hier, moet je hem des te meer nog meer in ere geven. Want hij leeft om u te helpen. Dus Paulus zegt, ere meer en ontvang hem met blijdschap. Nou, hoofdstuk 3. Verder, mijn broeders, verblijdt u in de Here. Verblijdt u in de Here. En deze dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam. En het geeft u zekerheid. Dan zegt hij in vers 2. Let op honden. Let op slechte arbeiders. En let op zij die over besnijdenis praten. Versnijdenis. Hij zegt, let op honden. Hele belangrijke. Waarom? Honden zijn altijd in huis. Oké. Honden zijn wat? Altijd in huis. En dat betekent dus, hij zegt, let op honden. Nou, weet je, in de tijd, de Joden, in de tijd, ze hadden geen honden in huis. Wel gewoon rondom hun huis, maar niet in huis. Nou, hij zegt, let op honden. Zij die zijn binnen, maar ze zijn eigenlijk niet met ons. Ze willen gewoon onrust brengen. En dit zijn een van de dingen die binnen in de gemeente gebeurt, is onruststokers. Eigenlijk als je met andere woorden dit wil zeggen, is dat let op onruststokers. Let op honden. Let op slechte arbeiders. Zij die er zijn, maar ze zijn er niet. En dit is een van de dingen die gaat over loyaliteit. Loyalty en disloyalty. Een van de meest belangrijke dingen die wij moeten leren in de Bijbel. Is dat wij in het huis van de Heer moeten zijn zonder enig iets van disloyaliteit. Oké, nou wat betekent eigenlijk loyaliteit? Het is de kwaliteit om loyaal te zijn. Je gevoelens van steun of plichtbesef tegenover iemand of iets. Het is onwankelbaar in trouw. Zoals trouw aan een zaak, ideaal, gewoonte, instelling of product. Hij zegt, let op honden, yeah. Dus Filippenzen 3 vers 2. Paulus was al de kerk aan het waarschuwen voor mensen die binnen willen komen en die onrust willen stoken. En ze zijn binnen. Oké? Okay? Maar Paulus zei tegen de kerk, let erop. Word niet misleid of deceived door deze mensen. Word niet misleid door ze. Dan zegt hij in vers 3, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En niet op het vlees vertrouwen. Want destijds zeiden ze van, je moet besnijden, want het is nodig, noem maar op. Paulus zegt, nee. Waarachtige besnijdenis is een besnijdenis van het hart. Hij zegt, dat is waarachtige besnijdenis. Besnijdenis van het hart. En wij dienen God in de geest. Wij dienen God in de geest. En in Christus roemen. Wij roemen niet in onze eigen vlees. Wat wij hebben, wat wij kunnen. Nee, wij dienen in de geest. En wat is dienstbaarheid eigenlijk? Dienen is vaak soms, niet vaak, maar soms, waar we geen inzicht over hebben. Dienstbaarheid. Ik heb mijn eigen definitie van dienstbaarheid. Mijn definitie van dienstbaarheid is, het is de bekwaamheid om jezelf beschikbaar te stellen om te doen dat wat nodig is op dat moment. Nogmaals, het is de bekwaamheid om jezelf beschikbaar te stellen om te doen dat wat nodig is op dat moment. Oké? Okay? Wanneer jij kiest om dat wat nodig is om te doen op dat moment, dan ben je dienstbaar. Je kan doen wat nodig is, maar op het verkeerde moment of later moment, maar op dat moment ben je niet dienstbaar. Want we hebben het niet nodig op dat moment. Stel je voor, oké, ik wil nu naar Schiphol gaan. En ik heb geen auto. En ik bel je op en ik zeg, hey, kan je mij brengen naar Schiphol? Kan je mij erin dienen? Je zegt, oh nee, ik ben aan het weg, ik kan nu niet. Wel vanavond? Vanavond kan ik je ophalen. Nee, maar mijn vlucht is om 4 uur. Ik moet nu gaan. Het is nu 1 uur. Ik moet daar zijn rond 2 uur. Dus ongeveer 3 kwartier rijden tot 1 uur. Nou, dat persoon op dat moment is niet dienstbaar. Tuurlijk, oké, ik kan niet op tijd, dat weet ik. Maar ik bedoel, ik leg uit dienstbaarheid vanuit een andere perspectief. Is dat je doet wat nodig is op de juiste moment, op dat moment. Nou, als iemand anders zegt van, hey, pastor, ik kan u brengen daar naartoe. Is goed, ga je nu brengen. Nou, dat moment is dat persoon dienstbaar. Dus dienstbaarheid is de bekwaamheid om jezelf beschikbaar te stellen om te doen dat wat nodig is op dat moment. En het is eigenlijk nummer 2 definities. Is je talenten inzetten voor God. Je talenten, je tijd, je resources inzetten voor God, zijn werk en zijn medemens. Nogmaals, je talenten of resources of tijd inzetten voor God, zijn werk en voor de medemens. Dat is wat dienstbaarheid is. Oké? Okay? Dus het is niet van ik doe wanneer ik wil, want ik sta mij beschikbaar wanneer ik wil. Nee, wanneer het nodig is. En Paulus zegt hier, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in geest dienen. En praat nu wel kort over het woord dienen. Wij die God in geest dienen. En in Christus Jezus roemen. We dienen God door mensen te dienen. En dienstbaarheid houdt in dat ik beschikbaar ben. Op het juiste moment. Ik volg. Ik ben dienstbaar. Ik wil volgen. Dat ik gewillig ben. Ik ben gewillig om tijd apart te zetten om te doen wat nodig is op dat moment. Je kan zeggen, je bent dienstbaar, maar als je niet gewillig bent, ben je niet dienstbaar. Oké? Okay? Ik ben toegewijd. Dat is dienstbaarheid. Blijven volharden. Ik blijf dienstbaar zijn. Ik blijf mezelf toewijden. En ik ben vastberaden om te dienen. Oké? Okay? En ik heb een pure hart. En ik wandel in gehoorzaamheid. Dat is wat dienstbaarheid inhoudt. Nou, Paulus zegt hier dus, wij dienen God in de geest. Al deze dingen doen wij in de geest. We zijn gewillig in de geest. We zijn beschikbaar. Onze geest is open. Onze geest is gewillig. En we gaan het toch uitvoeren fysiek. Okay? Dus dienstbaarheid is niet wanneer ik doe wanneer ik wil, wanneer ik het kan. Nee, op de juiste moment. Dat is dienstbaarheid. Dus Paulus gaat dan door met vers 4, 5, 6. En ik zie dat onze tijd ook alweer bijna afgelopen is vandaag. En het is alweer vrijdag. Volgende week gaan we doorgaan met het boek van Filippenzen. Gaan we het afmaken. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 gaan we het afmaken. Nou, voor nu ga ik je een gezegende dag toewensen. En ik wil je aanmoedigen om je zondagsdienst niet te missen. Als je in de buurt van Den Haag woont, of omgeving. We zijn in Laan van Oversteen, nummer 6, Rijswijk. En dat is Rijswijk de Nacht natuurlijk. En we beginnen om 11 uur elke zondag. Woon je in de buurt van Breda, omgeving? We zijn net een kerk in Breda begonnen. Dat is elke zondagavond, om 6:30 inloop en 7:00 start. Choice Nation Breda. We zitten aan de Mozaïekhof, buurthuis Mozaïekhof. Het adres van Breda is aan de Philip Lammekense straat 30. Philips Lammekense straat 30, buurthuis Mozaïekhof. Voor nu willen wij zeggen, God zegen, heb een gezegende weekend. En als je ons wil ondersteunen natuurlijk, zodat we dagelijks brood nog kunnen blijven uitzenden, ga naar www.choicenation.nl en wees partner met ons om dagelijks brood nog verder te kunnen uitzenden. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot volgende week. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin Je Dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: De tekst van vandaag heeft miljoenen mensen kracht en nieuwe hoop gegeven. David zegt in het midden van Psalm 23: al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Psalm 23, vers 4. David gebruikt hier in het Hebreeuws een Oosterse uitdrukking. Als gezegd wordt dat iemand onder de schaduw van de dood verkeerde, dan betekende dit dat iemand in levensgevaar was. Het dal van de schaduw van de dood is een beeld van de moeilijke en zware periodes in ons leven. We krijgen er allemaal mee te maken. Er zijn zelfs tijden dat de schaduw van de dood over je leven valt. Je krijgt te horen dat je ongeneeslijk ziek bent. Je kijkt de dood in de ogen. Het zonlicht verdwijnt uit je leven. Het enige wat je kunt zien is duisternis. De dood werpt een schaduw over alles wat je denkt en doet. Luister dan wat Spurgeon schreef naar aanleiding van deze psalm. De schaduw van een leeuw kan niet verscheuren. De schaduw van een zwaard kan niet doden. De schaduw van de dood kan ons niet verderven. Laat ons dus niet vrezen. Het zijn alleen maar schaduwen. Ik weet wel dat schaduwen, vooral als ze schimmig en grillig van vorm zijn, ons doodsbang kunnen maken. Maar in werkelijkheid stellen ze niets voor, zegt hij. Als we maar meer zouden letten op de goede herder die alles overstraalt. Wij zijn geneigd om in het donker naar beneden te kijken. Want we zijn bang ergens over te struikelen. Maar Jezus zei ooit: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. In dit leven kan ons alles overkomen wat onze buurman ook overkomen kan. Momenten van verlies, eenzaamheid, ziekte, ontmoediging en vervolging. God belooft niet dat wij nooit door dit soort dalen zullen gaan. Hij belooft wel dat hij bij ons zal zijn om ons door het dal van diepe duisternis heen te leiden. Dat is de tijd waarop we God in onszelf leren kennen als nooit tevoren. En niet zelden blijkt de moeilijkste tijd van je leven achteraf de beste tijd van je leven te zijn geweest.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze Bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik bid voor degene die iedere fout opnieuw voor zichzelf afspeelt. Voor degene die weet dat u vergeeft, maar zichzelf nog steeds veroordeelt. In de naam van Jezus spreek ik tegen iedere aanklacht die blijft terugkomen nadat God heeft vergeven. Zwijg. De aanklager heeft niet het recht om een zaak opnieuw te openen die aan het kruis is afgehandeld. Als jij je zonde hebt beleden, ontvang dan nu ook Gods antwoord daarop. Vergeving, reiniging, herstel. Ik spreek tot je geweten, kom tot rust onder het bloed van Jezus. Ik spreek tot je gedachten, stop met jezelf opnieuw te veroordelen voor datgene waarvoor Christus al heeft betaald. Vader, geef onderscheid tussen overtuiging door de Heilige Geest en veroordeling door de vijand. Waar bekering nodig is, geef gehoorzaamheid. Maar waar vergeving is ontvangen, laat vrijheid komen. Je verleden is niet je meester. Jezus Christus is Heer. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
2: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
2: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Wie is de Heilige Geest? De Geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de ontzagwekkende doet mij leven. God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, mijn redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten. U bent de trooster. U bent de geest van de waarheid. U bent de geest van Yahweh. U bent de geest van wijsheid en kracht. De geest van raad en verstandig beleid. De geest van kennis en de vreze des Heren. U bent de geest van de genade en de gebeden. U bent de geest van de belofte waarmee ik verzegeld ben en het onderpand van mijn erfenis. U streeft naar leven en vrede. U geeft rust. U doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. U zult altijd Jezus verheerlijken. Amen.
0: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en door te geven.

0: Iran kennen we van de nieuwsbeelden. Politieke spanningen, demonstraties, gevangenissen, dreiging. Maar er speelt zich nog een ander verhaal af. Het verhaal van een kerk die men probeert klein te houden en die toch blijft groeien. Voorgangers en evangelisten worden gearresteerd. Christenen worden verhoord en krijgen gevangenisstraffen. Huiskerken moeten voorzichtig opereren. Gelovigen weten dat de keuze om Jezus te volgen serieuze gevolgen kan hebben. Vanuit de getuigenissen van DPM Internationaal horen wel zelfs over Reza, de Iraanse vertaler die zijn werk nooit voltooid zag worden, omdat hij werd vermoord door het regime. Maar luister goed naar wat daarna komt. Ze krijgen de kerk niet stil. Nieuwe mensen komen tot geloof. Er wordt gebeden. Er wordt gevast. Er wordt in het geheim onderwijs gedeeld. Er worden nieuwe leiders gevormd. Misschien kun je een christen gevangen zetten. Misschien kun je een samenkomst verstoren. Misschien kun je zelfs een dienaar van God voorgoed het zwijgen opleggen. Maar je kunt Gods woord niet opsluiten. Dat is precies de boodschap waarmee het verhaal over Reza eindigt. De dienaar kan tot zwijgen worden gebracht, maar het woord van God gaat verder. Derek Prince Ministries wil naast deze gelovigen staan en hen voorzien van degelijk Bijbels onderwijs. Wil jij daar onderdeel van zijn? Ga naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51 049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.
4: Aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
5: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u?

0: en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
3: Van Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl. Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
10: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
8: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoor.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
3: The Weekend Show.
4: The Weekend Show.
5: Dit is Guard Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Sen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Laat God Radio niet stilvallen.
7: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
6: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget. Maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
6: The Weekend Show.
7: The Weekend Show.
8: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Laat God Radio niet stilvallen.
11: Van Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
5: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
5: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mijn vrienden en ik zijn erbij. De Zen. 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

stilvallen. Van Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Jesus Christ. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart

0: Perfectly. Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
6: Van Amsterdam to London, lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
7: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
7: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Lot of Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Mazzel tof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
8: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wij vrienden en ik zijn erbij. De SEM, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren, ja, score nu je ticket op decent.nl.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Laat God Radio niet stilvallen.
6: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
3: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes, voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
10: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening.

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf,

ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden.

Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wij vinden en ik zijn erbij. De Zen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
8: From Amsterdam to London, Los Angeles, New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen, geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 15... God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Jaren geleden werd ik met twee vrienden uitgenodigd om mee te werken aan The Call Indonesia, een nationale dag van gebed voor Indonesië. Met een mandaat van de Pinksterbeweging in Nederland reisden we af naar Jakarta om vergeving te vragen voor 350 jaar koloniale onderdrukking door Nederland. In de bijzijn van 30.000 veelal jonge mensen knielden we op het podium van dat stadion neer om plaatsvervangend om vergeving te vragen. Aan een drietal Indonesische voorgangers die tegenover ons stonden vroegen we of zij ons wilden vertellen wat de koloniale onderdrukking met hun volk had gedaan. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Ze zeiden: ons land is onder een geest van slavernij terechtgekomen, waardoor onze mensen geen of weinig initiatief nemen om iets aan een moeilijke situatie te veranderen. We hebben weinig eigenwaarde en een groot minderwaardigheidsgevoel. We bidden, zeiden ze, dat de christenen in ons land verlost mogen worden van dit juk van slavernij. Deze woorden maakten diepe indruk op ons. Dit is wat slavernij met mensen doet. Toen we God en het volk van Indonesië plaatsvervangend om vergeving vroegen voor de zonde van onze voorvaderen, voelden we hoe Gods geest in het stadion de harten van de mensen begon aan te raken. Een indrukwekkend moment. Toen wist ik dat als je niet weet dat je in eenheid met Christus door God geadopteerd bent, leef je waarschijnlijk nog steeds in een geest van slavernij. Je hebt weinig eigenwaarde en je neemt weinig initiatief. Laat staan dat je creatief bent. Dank God daarom voor de geest van adoptie en strek je uit om te ontdekken hoe rijk je bent in Christus. Begin hem daar vandaag nog voor te danken.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
1: Ik herinner me een ervaring in Afrika. Het was een soort vakantie geweest van een jaar. Een sabbatjaar noemden we het. In Luweza, in een huis waar zendelingen en anderen konden uitrusten, had ik heerlijk gewoond. Een prachtige tropische tuin. Uitzicht op het Victoriameer, verrukkelijk klimaat. Wel tropisch, maar omdat het wat hoog lag, niet te warm. En waar ik heel erg genoot van de rust. En het slapen elke nacht in hetzelfde bed. Ik had de 20 jaar daarvoor zeker in meer dan 1000 verschillende bedden geslapen. Ik kon gelukkig wel werken. Meetings in kerken, universiteiten, clubs en gevangenissen. Maar nooit meer dan 3 of 4 per week. Maar nu was het door de dokter voorgeschreven jaar rust voorbij. 1 november kon ik verder gaan. Connie, mijn medewerkster toen, en ik legden op het bed alle uitnodigingen en een kaart van de wereld en vroegen toen om leiding hoe het komende programma voor te bereiden. We hadden ons zo aangewend niet eerst plannen te maken en dan als het ware Gods handtekening te vragen. Nee, we wachten op leiding van de Heer om onze handtekening daaronder te schrijven. Het werd een mooi programma. 4 maanden verder Afrika in, 2 maanden Oost-Europa, 3 maanden

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
12: Holy, holy, holy, Lord.
13: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

open wide. Yes, I know that they broke your heart just for me.

hide. Yes, I know. You bore marks for me. Now I live because of you.

that ahead, closest to my heart. Listen to what he says to you.

And I watched as they tore him apart, and I cried.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Laat God Radio niet stilvallen.
10: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
8: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
10: Jesus Christ.
8: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
4: God Radio. Het geluid van hoop.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, Long John Jerusalem to New York, to Mexico City.
2: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
11: Jesus Christ.
2: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: This is the God Radio Grand Gospel Tip van deze week.